0: Bij de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Clara Live.

0: sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
1: Wat maakt een club echt sterk? De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move. Eneco.
2: Clara, live.

0: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen gewonnen van Senegal met 3-2. Tom Boudeweel met het verslag van een onwaarschijnlijke wedstrijd.
1: Gekker gaat het niet meer worden, want België was dood en begraven na een bedroevende prestatie. Maar Lukaku gaf de Duivels nog een laatste levenslijn en Tielemans voltrok het mirakel. België moest ze meerder erkennen in een sterk, bewegelijk en veel beter Senegal. Diarra beloonde zijn team na 25 minuten met de openingstreffer. Sar maakte er meteen na de pauze 0-2 van. De tickets voor de terugreis naar België waren toen al besteld. Garcia haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterkhouders naar de kant. België was niet gevaarlijk, tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moret. 2-2 en toen moest de climax nog komen met een strafschop op aangeven van de VAR, benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2 België door naar de achtste finale na een match die je maar één keer meemaakt in je leven.
0: Een aanvoerder Jurie Tielemans maakte na een gigantische ommekeer dus het penalty doelpunt van de overwinning helemaal op het einde van de verlengingen.
2: Ja, ongelooflijk. Ik ben heel fier, weet je, om kapitein te zijn van deze ploeg. Iedereen is winnaar in deze ploeg en we willen het beste voor ons land. En dat zie je vandaag.
0: België dus naar de achtste finales en daarin speelt ons land tegen de Verenigde Staten. Dat klopte Bosnië en Herzegovina met 2-0. Sterspeler, de Amerikaanse sterspeler Balogun, kreeg wel rood en mag dus niet aantreden in de match tegen de Rode Duivels. Die wedstrijd vindt trouwens plaats in de nacht van maandag op dinsdag om 2:00. Eerder gisteravond plaatste ook Engeland zich voor de volgende ronde. Het klopte Congo met 2-1. Op linkeroever in Antwerpen hebben enkele bewoners van het appartementsgebouw waar gisteren een zware brand woedde vannacht weer thuis kunnen slapen. Bewoners die niet naar huis mochten en nergens terecht konden, zullen vanaf vandaag worden opgevangen in een hotel. De balans van de brand is zwaar, met 5 doden. De oorzaak is nog altijd niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk is de brand ontstaan bij een elektriciteitskast. Dat zegt de syndicus van het gebouw.
3: We weten wel dat er op een bepaald ogenblik een nieuwe kast moest geplaatst worden voor de elektriciteit. Daar was men mee bezig. Met de gaten te boren voor die kast heeft men een waterleiding beschadigd. En die waterleiding, ja, in die gebouwen zit er natuurlijk enorm veel druk op, omdat dat 10 verdiepen hoog is. Ja, dan is dat beginnen spuiten op een deel van de elektriciteitsleiding. We weten niet juist op de welke. Daardoor is waarschijnlijk die brand ontstaan.
0: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn nu al 8 doden gevallen bij Russische bombardementen. De stad wordt al urenlang zwaar gebombardeerd. Heel wat gebouwen zijn geraakt en er zouden ook al verschillende branden zijn uitgebroken. De Oekraïnse president Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd dat Rusland een grootschalige aanval aan het voorbereiden was. Polen heeft uit voorzorg ook gevechtsvliegtuigen laten opstijgen om het Poolse luchtruim te verdedigen. Het weer. Eerst kans op wat lichte regen. Later vandaag opnieuw zon vanaf de kust. Maxima tot 25 graden. Morgen mooi zomerweer ook met opnieuw tot 25 graden. Ook zaterdag veel zon en warm. Zondag wat meer wolken met een kleine kans op wat regen. Meer in de app van Sportza en VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Mis niet van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
2: Clara, live.

0: continuo.
1: Zeven uur VRT Nieuws met Lode Roels. Op het WK voetbal plaatsen de Rode Duivels zich voor de volgende ronde. Ons land klopte Senegal na zenuwslopende verlengingen. En in Oekraïne zijn al tenminste 9 doden gevallen bij zware Russische aanvallen op Kiev. Goedemorgen. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen dus gewonnen van Senegal met 3-2. Ons land stoot door naar de 8e finales. Het werd een wedstrijd waarin de Belgen een 0-2 achterstand nog konden goedmaken. Tom Boudeweel met het verslag van een onwaarschijnlijke match.
2: Gekker gaat het niet meer worden, want België was dood en begraven na een bedroevende prestatie. Maar Lukaku gaf de Duivels nog een laatste levenslijn en Tielemans voltrok het mirakel. België moest ze meerder erkennen in een sterk, bewegelijk en veel beter Senegal. Diarra beloonde zijn team na 25 minuten met de openingstreffer. Sar maakte er meteen na de pauze 0-2 van. De tickets voor de terugreis naar België waren toen al besteld. Garcia haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterkhouders naar de kant. België was niet gevaarlijk tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moreira. 2-2 en toen moest de climax nog komen met een strafschop op aangeven van de VAR, benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2 België door naar de 8e finale na een match die je maar 1 keer meemaakt in je leven.
1: En Jori Tielemans, die de beslissende penalty dus binnenschoot, was achteraf enorm opgelucht.
3: We kwamen achter en dan was het aan ons om een reactie proberen te tonen en dat hebben wij goed gedaan. De bankzitters hebben weer het verschil gemaakt vandaag. Zeker voor die eerste goal. Maar ja, kijk, iedereen geeft alles en soms gaat dat beter dan andere keren. En vandaag is het ons gelukt om terug te komen.
1: Overal in het land hebben mensen de wedstrijd bekeken op grote schermen. Ook in Gent, in Bar Oswald, was dat het geval, waar enkele honderden mensen verzamelden in het café en ook buiten in de tuin. En ook daar werd het een groot feest. Peter de Kroebelen was erbij.
4: De ultieme ontlading na een match waarin iedereen van de hel naar de hemel ging.
5: Super goed dan, echt super content, echt waar, echt waar. Geen woorden voor, geen woorden voor.
6: Ik ben zot geworden. Dat is echt slecht voor tact. Gewoon 3-0 de volgende keer, dat is iets makkelijker.
7: Het was 0-2 en we zijn nog van denk aan Japan. En het is gebeurd. Let's fucking go!
4: Er is geroepen, geschreeuwd, gedronken en gejuicht.
8: Euforisch, echt waar, euforisch. Fantastisch gedaan. Heel blij.
9: Hoofdpijn tot de 80ste minuut. En na de 80ste minuut hebben we getoond wat België echt is. Een kampioenenploeg. Let's go!
7: Eerst waren we helemaal op de grond, want we dachten, oh nee. En nu zijn we echt klaar voor een feestje, ook al is het woensdag.
4: De DJ ging lekker door hier. Het feest van de duivelse opluchting.
1: Ons land gaat dus door naar de 8e finale en daarin speelt het tegen de Verenigde Staten. Dat klopte de afgelopen uren Bosnië en Herzegovina met 2-0. Sterspeler Folarin Balogun kreeg wel rood en mag dus niet spelen in de match tegen de Rode Duivels.

0: En die wedstrijd tegen de VS wordt trouwens gespeeld in de nacht van maandag op dinsdag om 14:00. Eerder gisteravond plaatste ook Engeland zich voor de volgende ronde op het WK. Dat versloeg uiteindelijk Congo met 2-1. Op Linkeroever in Antwerpen hebben enkele bewoners van het appartementsgebouw waar gisteren een zware brand woedde vannacht weer thuis kunnen slapen. Bewoners die niet naar huis mochten en nergens terecht kunnen, die zullen vanaf vandaag worden opgevangen in een hotel. De balans is zwaar, met 5 doden. De oorzaak is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk is de brand ontstaan bij een elektriciteitskast. Dat zegt de syndicus van het gebouw.
1: We weten wel dat er op een bepaald ogenblik een nieuwe kast moest geplaatst worden voor de elektriciteit. Daar was men mee bezig. Met de gaten te boren voor die kast heeft men een waterleiding beschadigd. En die waterleiding, ja, in die gebouwen zit er natuurlijk enorm veel druk op, omdat dat 10 verdiepen hoog is. Ja, dan is dat beginnen spuiten op een deel van de elektriciteitsleiding. We weten niet juist op de welke. Daardoor is waarschijnlijk die brand ontstaan.
0: In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er in Vlaanderen zowat 50.000 autokeuringen minder gebeurd dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal tweedehandskeuringen is afgenomen met ruim 7.000. Dat blijkt uit cijfers van GOCA Vlaanderen, dat is de sectorfederatie voor de keurings- en rijexamencentra. Die sterke afname is volgens GOCA het gevolg van een beslissing van de vorige Vlaamse regering dat auto's nog maar om de 2 jaar moeten gekeurd worden. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn nu al zeker 9 doden en meer dan 50 gewonden gevallen bij een grootschalige Russische aanval. Het gaat om de grootste aanval op Oekraïense hoofdstad in lange tijd. Veerle de Vos, wat is daar juist gebeurd?
2: Wel, urenlang is Kiev bestookt met drones en raketten. Volgens een Oekraïense krant gaat het zelfs om een van de zwaarste aanvallen op de Oekraïense hoofdstad sinds het begin van de oorlog in 2022. Op beeld is te zien hoe verschillende gebouwen, waaronder een hotel, in brand staan en 1 flatgebouw is zelfs gedeeltelijk ingestort. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat de aanvallen gericht waren op militaire doelwitten en energieinstallaties, maar volgens de Oekraïners zijn vooral woongebouwen geraakt. Er zou schade zijn aan tientallen gebouwen en beide slachtoffers zouden ook verschillende kinderen zijn. Ook andere Oekraïnse steden lagen vannacht onder vuur. Buurland Polen heeft uit voorzorg straaljagers de lucht in gestuurd, maar heeft geen schending van zijn luchtruim vastgesteld.
0: Dankjewel, Veerle. Iran en de VS zullen de onderhandelingen over het einde van de oorlog voortzetten, dat meldt bemiddelaar Qatar. Die gesprekken zullen wel pas plaatsvinden na de begrafenis van de Iraanse leider Ali Khamenei. Die kwam meer dan 4 maanden geleden om het leven bij een Amerikaanse Israëlische luchtaanval, maar wordt pas later deze week begraven. Volgens Qatar is er wel al vooruitgang geboekt in de gesprekken, maar op welke punten is nog niet duidelijk. Het weer, eerst kans op wat lichte regen, later vandaag opnieuw zonnig vanaf de kust, maximaal tot 25 graden. Morgen mooi zomerweer met opnieuw tot 25 graden. Ook zaterdag veel zon en warm. Zondag wat meer wolken met een kleine kans op wat regen. De WK-match van de Rode Duivels tegen Senegal die zat vooraan in het nieuws. Die match eindigde op 3-2 winst voor de Belgen nadat ons land een 0-2 achterstand goed maakte in een onwaarschijnlijk slot met verlengingen en een strafschop. In de volgende ronde wacht nu de VS als tegenstander. Audio, video, analyse en reacties vindt u op sportza.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Greet Samien.
4: Ja, toen ik ging slapen gisteravond zag het er echt niet goed uit voor de Rode Duivels. Maar kijk, heroïek en tragiek kunnen soms heel dicht bij elkaar liggen op 1 dag. Het is donderdag 2 juli vandaag. Goedemorgen en welkom bij Espresso.

Edward Elgar bracht zijn zomers graag door in Garmisch, in de Beierse Alpen, samen met zijn vrouw Alice. En dit was een van zijn drie Beierse dansen met het English String Orchestra. Maar u hoeft deze zomer zeker niet zo ver te zoeken. We houden deze zomer staycation in Espresso, want we gaan op zoek naar de mooiste plekjes in eigen land. En als u uw hidden gems met ons wilt delen, dan mag u dat altijd laten weten via VRT Max. We hebben een grote kaart en dan voegen we uw plekje daar graag aan toe. Straks weer een nieuwe verborgen parel van theatermaker Stijn Duvillet. Na deze muziek uit Ecuador.

0: Rafaela Smit speelde muziek van de Argentijnse gitariste Maria Luisa Anido.
1: Hidden Gems.
0: Ik hoop dat u wat vrije dagen heeft deze zomer. Want we gaan samen met u op zoek naar de mooiste plekken hier dicht bij huis. Uw Hidden Gems. Die verzamelen we allemaal op één kaart, zodat u er heel de zomer op uit kan trekken. Maar wij delen ook graag onze tips, of tips van gasten die hier de voorbije tijd passeerden. Zoals Stijn De Villee, theatermaker bij Nieuwstedelijk. En hij deelt graag deze bijzondere plek.
1: Hidden Gems.
2: Mijn hidden gem is het Deilenpark in Leuven. Dat is een klein parkje dat achter de Deilenmolens ligt, een oud industrieel complex vlak naast het Groot Begijnhof. Ik heb een hele tijd daar in de buurt gewoond en toen was dat eigenlijk helemaal geen fijne plek. Zag het er begaaid uit maar de laatste jaren is het echt een hele pittoreske plek geworden die gewoon door het feit dat je even moet zoeken naar de toegang heel rustig is. En er is een vijvertje met een bruggetje over, een oud historisch paviljoentje dat er staat en de schaduw, als je op een zonnige dag komt, is het heel lommerrijk. Er zijn heel mooie grote bomen, dus er is heel veel schaduw en toch zit je met dat gevoel van die zomer die om je heen is, aan het water. Het is een heerlijke plek waar ik vorig jaar een grote verrassingspicnic heb georganiseerd voor mijn echtgenote toen die 50 werd. En toen die weer opgestaan was na een lange slepende ziekte. En terug voor het eerst echt onder de mensen kwam. En daar stonden dan al onze vrienden. Die dus ondertussen die hidden gem ook hebben ontdekt.
0: En niet alleen met zijn vrienden deelt theatermaker Stijn De Villee zijn hidden gem. Ook u kan nu deze bijzondere plek in Leuven gaan ontdekken. En ga zeker eens kijken op VRT Max, want daar vindt u dus onze kaart terug met alle hidden gems verzameld. En deel zeker ook uw eigen favoriete plek, dan pinnen we die ook op de kaart.

Het is al een tijdje stil rond deze Niels Vraam. Geen concerten of nieuwe releases, maar dat betekent vast dat hij weer aan het broeden is op iets moois. Dit was Ambre uit zijn doorbraakalbum uit 2009, Wintermuziek. Daar doe ik nog dit, concerto voor cello, strijkers en basso continuo bij van Carl Philipp Emanuel Bach. Net voor het nieuws van 7:30.

0: Een deel uit een concerto voor cello, strijkers en bassen continuo van Karel-Philippe Emmanuel Bach. Met Céleste Roels, Marc en Les Violons du Roi. Het is 7:30. Dag Lode.
1: Greet, goedemorgen.
0: Op het WK voetbal, Lode, hebben de Rode Duivels zich geplaatst voor de 8e finale.
1: Ja, dat is zo. En dat gebeurde na wat we een memorabele match kunnen noemen tegen Senegal. Ons land maakte via Lukaku en Tielemans een 0-2 achterstand goed in de laatste 10 minuten van de reguliere speeltijd. En opnieuw Tielemans bezorgde de Rode Duivels dan de zege met een strafschop in de allerlaatste minuut van de verlengingen in wat dus een wedstrijd voor de geschiedenisboeken werd. In de 8e finale zal België nu het opnemen tegen de Verenigde Staten. De VS klopte Bosnië en Herzegovina met 2-0. Bewoners van het appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen die nog niet naar huis kunnen door de zware brand die er gisteren woedde, die zullen vanaf vandaag worden opgevangen in een hotel. Bij die brand van gisteren vielen 5 doden. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk is de brand ontstaan bij een werken aan een elektriciteitskast. En in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn nu al zeker 9 doden gevallen bij zware Russische bombardementen. De stad wordt al urenlang gebombardeerd. Heel wat gebouwen zijn geraakt en er zouden ook verschillende branden zijn uitgebroken. Het weer, eerst wat kans op lichte regen, later vandaag opnieuw zon vanaf de kust, maximaal tot 25 graden. Morgen dan opnieuw mooi zomerweer, en opnieuw 25 graden ook, en ook zaterdag veel zon en warm. Zondag krijgen we wat meer wolken te zien met een kleine kans op wat regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: Maarten Rabai vergelijkt de tragische brand op Linkeroever in Antwerpen met die van de Grenfell Tower in Groot-Brittannië. De beelden van mensen die op hun balkon naar adem happen roepen meteen veel vragen op over de brandveiligheid. Waarom konden ze niet ontsnappen langs brandwerende evacuatieroutes binnen? Waarom hebben dit soort gebouwen geen externe brandtrappen? Het moet de overheid aanzetten om grondig te onderzoeken wat er in dit geval fout liep en welke lessen daaruit getrokken kunnen worden, klinkt het in de morgen. Koen Vidal komt nog eens terug op de hittegolf. Het gevaarlijkste moment ervan is het einde. Want als we opnieuw zorgeloos van een zachter zonnetje kunnen genieten, zijn we geneigd om een gedegen klimaat- en adaptatieplan uit te stellen tot de volgende hittecrisis, schrijft hij in de Standaard. Wat we tijdens deze draaglijkere dagen misschien eens moeten bespreken, is de kwaliteit van de politieke debatten over de recente hittegolf. Het zou onverantwoord zijn om dit beleidsdebat na een weekje puffen af te sluiten, omdat het weer even wat koeler is. N-VA en Vooruit ruzieën over de Israëlische vlag in Antwerpen. Het warme weer zorgt blijkbaar voor heethoofden in de politiek, stelt Isolde van den Einde vast. En ze zou graag hebben dat het over wat anders gaat. Een opgepompte identitaire strijd slorpt de aandacht op van politici in dit land. Maar we hebben grote financiële zorgen, schrijft ze in het laatste nieuws. Dat het Rekenhof waarschuwt voor een rentesneeuwbal. Het feit dat we dan moeten lenen om de kost van onze leningen af te betalen. Het zorgt niet voor veel serieus bij onze politici. Dominique Klaas heeft het in het Belang van Limburg over een nieuwigheid sinds deze maand. De Europese pakjestaks. Dat is een invoerheffing van 3 euro voor pakjes die van buiten de EU komen. Dat betekent dat shoppen bij onder meer Temu, AliExpress en Shein duurder wordt. Maar ook bij webwinkels uit het Verenigd Koninkrijk. De vraag is of de Europese consument nu minder pakjes uit pakweg China gaat bestellen. Een bevraging bij 1000 Belgen leert alvast dat slechts 1 op de 5 Belgen verwacht minder pakjes van buiten de EU te bestellen na de invoering van deze nieuwe tax. Technologie is mooi, maar in sommige gevallen is controle beter, vindt Arnoud Gijsels van het Nieuwsblad. Hij heeft het over het ingangsexamen geneeskunde, waar vorig jaar een aantal kandidaten stiekem gebruik maakten van AI. Dit jaar wordt er weer gekozen voor pen en papier en ze moeten weer allemaal als vanouds naar de Heizel komen voor hun examen. Veel andere opties zaten er niet meer op. En het Witte Huis in de VS is verworden tot een bedenkelijke geldmachine, lezen we in de Tijd. Vanuit business-oogpunt zijn de Verenigde Staten op hun 250ste verjaardag een schizofreen land geworden. De economie boomt er, maar de president gedraagt zich als de leider van een bananenrepubliek, schrijft Bart Haak. President Donald Trump verdiende er in zijn eerste jaar sinds zijn terugkeer in het Witte Huis omgerekend 2 miljard euro. De helft daarvan komt uit crypto, een sector die hij liberaliseerde en waarin zijn familie eigen munten heeft. Trump gedraagt zich waar hij ook maar kan als een nieuwe koning die denkt, l'état c'est moi. Het is donderdag 2 juli, ik ben Matthijs Meinens en dit waren de krantencommentaren.

Eentje om te blijven neurien vandaag. Het eerste deel uit Mozarts 40ste symfonie met het Freiburger Barokorkest en René Jacobs. Espresso.

Het Hador-consort van gambiste Romina Liszka in muziek van John Dowland. Bon, wat denkt u van een koffietje nu au Grand Café? On y va.

Koen de Kouter en zijn kwartet Vaso au Grand Café van Charles Trenet. En Gabriel Pierney maakte deze kleurrijke orchestratie van dit stuk voor viool en piano van Édouard Lalo.

Guitare van Édouard Lalot in een orchestratie van Gabriel Pierney met violist Jean-Jacques Kantoroff en Tapiola Sinfonietta. De festivalzomer is begonnen. Heel wat van onze Vlaamse artiesten schitteren binnenkort op zowat alle buitenlandse zomerfestivals. Zoals dat van Aix-en-Provence, waar bariton Tom van Boogaert meezingt in de toverfluit van Mozart als lid van het Chœur de Chambre de Namur. Vanavond is de première, maar ik mag straks al even bellen met Tom, daar in Aix-en-Provence. Na het nieuws en dit pianotrio nog van Ludwig van Beethoven.

0: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Op het WK voetbal plaatsen de Rode Duivels zich voor de volgende ronde. Ons land klopte Senegal na zenuwslopende verlengingen. En in Oekraïne zijn nu al tenminste 11 doden gevallen bij zware Russische aanvallen op Kiev.
1: 5 minuten voorbij het einde van de verlengingen. Dit is de bal voor de 8e finale. Tielemans tegen de Jouw. Tielemans en het schot hem erin. België is er door. België zit in de 8e finale. Het wonder is geschied.
0: Ja, met deze strafschop plaatste de Rode Duivels zich gisteravond op het WK voetbal dus voor de 8e finales inderdaad. Na zenuwslopende verlengingen klopte ons land uiteindelijk Senegal met 3-2. Tom Boudeweel met het verslag van een memorabele wedstrijd.
2: Gekker gaat het niet meer worden, want België was dood en begraven na een bedroevende prestatie. Maar Lukaku gaf de Duivels nog een laatste levenslijn en Tielemans voltrok het mirakel. België moest ze meerder erkennen in een sterk, bewegelijk en veel beter Senegal. Diarra beloonde zijn team na 25 minuten met de openingstreffer. Sar maakte er meteen na de pauze 0-2 van. De tickets voor de terugreis naar België waren toen al besteld. Garcia haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterkhouders naar de kant. België was niet gevaarlijk tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moret. 2-2 en toen moest de climax nog komen met een strafschop op aangeven van de VAR, benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2 België door naar de 8e finale na een match die je maar één keer meemaakt in je leven.
0: En dat de Rode Duivels die 0-2 achterstand nog konden goedmaken was een klein mirakel, maar Romelu Lukaku bleef er wel in geloven, zegt hij.
3: Speel met ballen aan je lijf en dan wint jij zo'n wedstrijd. Maar wij hebben het ook goed aangepakt. Ik denk dat wedstrijden zoals deze wint je niet op tactisch-technisch vlak. Dan wint je met spirit en dat hebben we gedaan.
0: En overal in het land hebben mensen de match gevolgd op grote schermen. Ook in Gent, in Bar Oswald bijvoorbeeld, waar enkele honderden mensen verzamelden in het café en ook buiten in de tuin. En ook daar is het een groot feest geworden. Peter de Kroepelen was erbij.
4: De ultieme ontlading na een match waarin iedereen van de hel naar de hemel ging.
5: Super goed dan, echt super content, echt waar, echt waar. Geen woorden voor.
6: Ik ben zot geworden. Dat is echt slecht voor tact. Gewoon 3-0 de volgende keer, dat is iets makkelijker.
7: Het was 0-2 en we zeiden nog van denk aan Japan. En het is gebeurd. Let's fucking go!
4: Er is geroepen, geschreeuwd, gedronken en gejuicht.
8: Euforisch, echt waar, euforisch. Fantastisch gedaan. Heel blij.
9: Hoofdpijn tot de 80ste minuut. En na de 80ste minuut hebben we getoond wat België echt is. Een kampioenenploeg. Let's go!
7: Eerst waren we helemaal op de grond, want we dachten, oh nee. En nu zijn we echt klaar voor een feestje, ook al is het woensdag.
4: De DJ ging lekker door hier. Het feest van de duivelse opluchting.
0: Ons land gaat dus door naar de 8e finale en daarin speelt het tegen de Verenigde Staten. Dat klopte gisteren Bosnië en Herzegovina met 2-0. Sterspeler Balogun kreeg rood en mag dus niet spelen tegen de Rode Duivels. Wie de match live wil bekijken zal wel de wekker moeten zetten, want België speelt tegen de VS in de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur 's nachts. Eerder gisteravond plaatste ook Engeland zich trouwens voor de volgende ronde nadat het Congo klopte met 2-1. Na de zware brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen gisteren mogen nog niet alle bewoners terug naar binnen. Er bleef de hele nacht nog brandwacht en bewaking aanwezig.
10: Op zulke panden komen er heel veel mensen die nieuwsgierig zijn en die eventueel naar binnen kunnen, waardoor ze zelf in gevaar kunnen geraken. Want er zit binnen heel veel roets van de rook dat stilletjes naar beneden gaat. Zodoende houden we de ingang in de gaten, maar ook zodat er geen dieven binnentreden, want het pand is helemaal leeg.
0: Wie geen onderdak had, kreeg opvang in een woonzorgcentrum en vanaf vandaag in een hotel. Bij de brand zijn 5 mensen omgekomen. De stad Antwerpen opent vandaag een rouwregister en er komt ook een plaats waar mensen bloemen kunnen leggen. Ongeveer 7000 studenten nemen vandaag deel aan het toelatingsexamen voor de artsenopleiding. Dat vindt opnieuw plaats op de Heizel in Brussel. De afgelopen jaren konden de studenten terecht op verschillende locaties en werden computers gebruikt. Maar vorig jaar bleek dat er studenten fraude hadden gepleegd, onder meer met ChatGPT. Daarom is het examen nu niet meer digitaal, dat zegt de voorzitter van de examencommissie Jonas Brouwers.
11: Ik heb altijd gezegd dat ik niet gekant ben tegen digitale examens, maar zolang dat we daar geen veilig en afdoende fraude of minimaal fraudegevoelig systeem voor hebben, dan zullen we het doen op pen en papier. Dat is nog altijd de meest robuuste basis en de studenten kennen dat ook van in de scholen. Ik denk dat we daar niets mis mee doen en zodra dat we een alternatief digitaal hebben, dan zal ik dat met alle plezier bekijken.
0: Ruim 500 mensen houden toezicht tijdens het examen. Morgen en overmorgen nemen ook nog eens enkele duizenden mensen deel aan de toelatingsproeven voor tandarts en dierenarts. In Kiev zijn nu al zeker 11 doden en meer dan 50 gewonden gevallen bij een grootschalige Russische aanval. Het gaat om de grootste aanval op de Oekraïnse hoofdstad in lange tijd. Veerle de Vos, wat is er juist gebeurd?
12: Wel, de hele nacht is Kiev bestookt met drones en raketten. En op beeld is te zien hoe verschillende gebouwen, waaronder een hotel in het centrum, in brand staan. En een flatgebouw is zelfs deels ingestort. Een Oekraïnse krant noemt het de grootste aanval op Kiev sinds het begin van de oorlog. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat de aanval een vergelding was voor recente Oekraïnse aanvallen op Rusland en dat ze gericht waren tegen militaire doelen en energieinfrastructuur. Maar de Oekraïnse overheid zegt dat vooral burgerdoelen zijn geraakt en dat er verschillende kinderen bij de slachtoffers zijn. Ook andere Oekraïnse steden lagen vannacht onder vuur. Even was er ook paniek in Polen. Daar zijn verschillende straaljagers gemobiliseerd, maar er is geen schending vastgesteld van het Poolse luchtruim.
0: Veerle, dankjewel. Het weer dan nog. Eerst kans op wat lichte regen. Later vandaag opnieuw zon. Vanaf de kust maxima tot 25 graden. Morgen mooi zomerweer. Opnieuw tot 25 graden. Ook zaterdag nog veel zon en warm. Zondag dan wat meer wolken met een kleine kans op regen. We openden het nieuws met een memorabele WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Senegal. Die eindigde op 3-2 winst voor de Belgen nadat ons land een 0-2 achterstand toch goed maakte in een zenuwslopend slot met verlengingen en een strafschop. In de volgende ronde wacht nu de VS als tegenstander. Meer op vrtnieuws.be.
13: Clara, blijf verwonderd.
14: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
15: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
14: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
15: Por VRT Max.
13: Espresso. Met Greet Samien.
16: Goedemorgen. Ja, Espresso blijft de hele vakantie op post. Alleen een uurtje later, want ook in de zomer valt er veel te beleven. Zo trekken we straks naar Aix-en-Provence. Daar begint vanavond het prestigieuze operafestival. Meteen met een knaller, die Traumbefluiten van Mozart. En er doet ook een Belgische bariton mee, Tom van Bogaert, en ik mag hem op deze dag van de première straks al even bellen.

stukje uit een symfonie van Eduard Franck, een goede vriend van Mendelssohn. Dat was het Radiosymfonieorkest Saarbrücken. Een concert of een opera meepikken in het buitenland, dat is een prima excuus voor een reis. Hebt u dat ook ooit alles gedaan of bent u dat deze zomer van plan? Laat het mij gerust weten via VRT Max. Ik praat zo meteen met een Vlaamse bariton die in het buitenland zit om zelf in een opera mee te zingen. En wat voor een opera. Dadelijk meer.

0: Chanson napolitaine van Cécile Chaminade met Raphaël in La Ragione op mandoline en François Dumont op pianoforte.
1: Espresso.
0: Pak snel uw koffers, stap nu de wagen in en als het verkeer een beetje meezit, dan bent u nog net op tijd voor de première van de opera Die Zauberflöte van Mozart op het festival in Aix-en-Provence. Die is namelijk straks om 8:00, maar bariton Tom van Bogaert die zit daar al een maand om te repeteren en straks mee te zingen. Dag Tom, goedemorgen.
2: Dag Greet, goedemorgen.
0: Waar zit jij nu ergens in Aix-en-Provence? Op een terrasje?
2: Nee, ik zit eigenlijk in mijn studio in het centrum van Aix-en-Provence.
0: Ja, oké. Okay. Waar het lekker koel is nog.
2: Het is nog redelijk cool, ja.
0: Jij zingt mee in het koor, het Chœur de Chambre de Namur, toch?
2: Mm-hmm, klopt.
0: Is het voor jou de eerste keer dat je op het festival van Aix-en-Provence bent?
2: Ja, het is de allereerste keer op het festival van Aix, ja.
0: Ja, en hoe voelt dat daar? Hoe is de sfeer daar? Leeft de stad mee met het festival?
2: Ja, de stad leeft echt wel mee met het festival. Ik denk dat je meer kunt zeggen dat het festival in de stad leeft.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, overal hangen affiches over het festival. Er zijn ook evenementen die plaatsvinden in de stad. De voorbije weken waren er al een aantal openluchtconcerten.
0: Mm-hmm.
2: Het voorbije weekend was er het grote openingsconcert Parade, waar dat we ook met Chœur de Chambre en de Capella en de solisten van die Zauberflöte gezongen hebben. Dat was dan op de Cour Mirabeau, dus echt op de grote boulevard van Aix-en-Provence.
0: Ja.
2: Dus ik kan wel zeggen dat het festival een belangrijke plaats inneemt in de stad.
0: Ja, en wat een opener vanavond, die Zauberflöte van Mozart met Sabine de Viel als koningin van de nacht, dirigent
2: Klopt.
0: Leonardo Garcia Alarcón. Hoe is het om met hem te werken?
2: Ik heb al een aantal concerten met Leo gedaan, maar ik had nog nooit een opera met hem gezongen. En ja, het is bijzonder. Allee, ik vind het altijd bijzonder fascinerend om hem aan het werk te zien. Zeker met het orkest, dat hij van binnen en van buiten kent. Ook het koor kent hij ontzettend goed. Hij weet wat dat hij van iedereen kan vragen. Hij pusht iedereen voortdurend tot de limieten, wat dat in een operasetting niet altijd ideaal is. Maar ik vind het altijd een zeer fascinerend werk om te doen met hem.
0: Ja.
2: Hij houdt enorm veel van een goede klank, van de emotie in de muziek, de passie. En ik denk dat we daar wel in slagen om dat te brengen.
0: Ja. Ja, het is natuurlijk een heel bekende opera, hè, de Toverfles van Mozart. Pakt
2: Absoluut.
0: Hij die anders aan?
2: Goh, er zijn natuurlijk een aantal zaken die hij vanuit zijn visie, ik denk ook vanuit zijn Argentijns vuur en passie, meebrengt. Zeker in de tempi.
0: Ja.
2: Wat niet altijd even eenvoudig is en soms wel uitdagend.
0: Mm-hmm.
2: Maar ja, van hetgeen wat ik gehoord heb in de orkestrepetities, want ja, voor de rest staan wij vooral op podium, dus hebben we eigenlijk niet echt een duidelijk beeld van wat dat er van hoe het geheel klinkt.
0: Ja.
2: Maar van wat ik al gehoord heb, denk ik wel dat een heel verfrissende visie op die Zauberflöte is.
0: Ja, het is de openingsproductie van het festival op die prestigieuze Cour d'Archevêché, het openluchttheater, op het binnenplein van het aartsbisschoppelijk paleis daar. Hoe ziet dat eruit van op het podium? Want ik neem aan dat jullie daar al ter plaatse gerepeteerd hebben.
2: Ja, we hebben de voorbije twee weken heel vaak daar op het podium gestaan. Dat was ook nodig. En ik weet toen ik voor het eerst binnenkwam in Theater de l'Archevêché, dat ik echt wel onder de indruk was over van de structuur van het gebouw en van hoe dat het oude gedeelte eigenlijk geïntegreerd is in het nieuwe, of het nieuwe in het oude, ik zal het zo zeggen.
0: Mm-hmm.
2: En dat ondanks het feit dat het zo'n historisch monument is, dat er toch heel veel gedaan is om de scène heel up-to-date te maken.
0: Mm-hmm.
2: Wat het er ook voor zorgt dat zo'n multimediaal gegeven dat deze opera toch geworden is, ook gemakkelijk kan plaatsvinden in dat theater. Dus ja. Dat is echt wel een sterk staaltje architectuur en technologie dat daar samenkomt.
0: Ja, ja. Ik heb even het weerbericht gecheckt. Tom, het wordt daar toch een gezellige 33 graden vandaag. Is dat nog te doen met de warmte om in die temperaturen te zingen?
2: Ja, het is hier natuurlijk al een paar weken rond de 30 en meer. Dus ondertussen heb ik het gevoel dat mijn lichaam er wel een beetje aan aangepast is.
0: Ja.
2: Maar dat neemt niet weg dat het toch heel warm is.
0: Ja.
2: Daarom ook dat de voorstelling heel laat start. We starten om 9:30.
0: Ah, ja.
2: Dus tegen dan is het eigenlijk al een beetje afgekoeld.
0: Ja.
2: De voorbije dagen was er ook wat meer wind, dus dat scheelt toch ook al in de hitteperceptie eigenlijk.
0: Mm-hmm.
2: Maar natuurlijk, ja, we staan daar in de belichting met redelijk dikke kostuums. We moeten daar bovenop ook wel dansen. Er is ook een hele choreografie voor het koor. Dus laat mij zeggen dat ik heel blij ben dat mijn kostuum elke keer gewassen wordt.
0: Ja, er zal nog wat afgezweet worden daar vandaag.
2: Daar ben ik zeker van, hè.
0: Ja, maar opera's kijken onder de sterrenhemel van de Provence met die zwoele avondbries, dat moet onvergetelijk zijn. En al helemaal,
2: ja.
0: En al helemaal denk ik met iets zou befluiten, hè, Tom?
2: Absoluut, ja.
0: Waar we jou vanavond in horen. U hebt nog even de tijd om tot in het zuiden te geraken. De productie speelt nog tot 21 juli op het festival van Aix-en-Provence. Tom, heel veel succes en veel plezier straks.
2: Dank je wel.
0: En hou het zo fris mogelijk, hè.
2: Ik doe mijn best.
0: Dank je. Dag.
2: Dag.

sopraan Diana Damrau als koningin van de nacht uit die Zaubeflöte van Mozart. En vanavond in Aix-en-Provence is dat dus stersopraan Sabine de Viel. En dit is er nog Jeff Neve in zijn eentje, Solitude.

0: Solitude, Jeff Neva. Het is 8:30. Dag Lode.
1: Hey, goedemorgen.
0: Lode, het was een memorabele WK-match van de Rode Duivels.
2: Dat mag je wel zeggen, ja. Ons land plaatste zich gisteravond voor de 8e finales op dat WK-voetbal. Het klopte Senegal met 3-2. De eerste 70 minuten van de wedstrijd kwamen de Duivels er gewoonweg niet aan te pas en kwamen ze zelfs 0-2 achter. Maar daarna kantelde het helemaal en maakten Lukaku en Tielemans gelijk. Opnieuw Tielemans zorgde dan voor de zege met een strafschop in de allerlaatste minuut van de verlengingen. In de 8e finale zal België nu spelen tegen de VS. Ongeveer 7000 studenten nemen vandaag deel aan het toelatingsexamen voor de artsenopleiding. Dat vindt opnieuw plaats op de Heysel in Brussel. De afgelopen jaren konden de studenten terecht op verschillende locaties en werden er ook computers gebruikt. Maar vorig jaar bleek dat er studenten fraude hadden gepleegd, onder meer met ChatGPT. Daarom is het examen niet meer digitaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn nu al zeker 11 doden gevallen bij grootschalige Russische bombardementen. De hele stad is Kiev bestookt met drones en raketten. En op beelden is te zien hoe verschillende gebouwen, waaronder een hotel in het centrum, in brand staan. Rusland spreekt van een vergelding voor recente Oekraïnse aanvallen. Eerst wat kans op lichte regen, later vandaag dan opnieuw zonnig vanaf de kust, maximaal tot 25 graden vandaag. Morgen mooi zomerweer met opnieuw tot 25 graden, ook zaterdag veel zon en warm. Zondag dan meer wolken met een kleine kans op wat regen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.

Een stukje uit de soundtrack van Ludovic Boegs voor The Artist, opgenomen door Brussels Philharmonic. En wat doet tenor Rolando Villazon wanneer hij vakantie heeft? Cartoons tekenen. En hij is er warempel nog ongelooflijk goed in ook. Op zijn website heeft hij zelfs een aparte link naar zijn cartoons. En voor de programmaboekjes van zijn eigen enceneringen van opera's maakt hij zelf ook de tekeningen om zo het verhaal aan het publiek uit te leggen. Het zijn bijna stripverhalen. U moet maar even gaan kijken op zijn website rolandovillazon.com. Een man van vele talenten, duidelijk.

Een hartstochtelijke liefdesverklaring van Rolando Villazón in deze operette van Riveriano Sotugno. En deze Remy van Kesteren staat morgenavond geprogrammeerd op het bijzondere festival Wonderfeel in Nederland. In Baarn, op een 18e eeuws historisch landgoed, waar je tussen de bomen en de vijvers in het gras kan luisteren naar topmuzikanten. Zoals morgenavond om 22:00 deze harpist, Remy van Kesteren.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Clara Life.

Altijd gezellig met dit cozy brass quartet in deze folksong suite van James Curnow. Espresso gaat nog even door na 9 uur, dus blijf nog maar wat hangen hier voor het nieuws, de krantencommentaren en nu nog deze orkestsuite van Johann Sebastian Bach.

0: 9 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. Ons land heeft zich gisteravond geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. Het klopte Senegal met 3-2. De eerste 70 minuten van de wedstrijd kwamen de Duivels er niet of nauwelijks aan te pas en kwamen ze zelfs 0-2 achter, maar daarna kantelde het helemaal en maakten Lukaku en Tielemans gelijk. Opnieuw Tielemans zorgde dan voor de zegen met een strafschop in de laatste minuut van de verlengingen. Doelman Thibaut Courtois moest terugdenken aan het WK van 2018, toen de Rode Duivels ook al eens een comeback maakten.
1: 8 jaar geleden tegen Japan was hetzelfde match, 2-0 achter. We kwamen nog terug tot 3-2. Vandaag bleven we erin geloven en we wisten dat als we 1 goal maakten in voetbal, opeens gaan alles veranderen. En dat is vandaag gebeurd. Dus heel trots op de ploeg om erin te blijven geloven. Ook de jongens die zijn ingevallen. We hebben durf getoond en uiteindelijk ja, een mooie overwinning.
0: Een opvallend moment in de match gisteravond was de felle discussie tussen Youri Tielemans en Leandro Trossard bij een 0-2 achterstand. Maar volgens Trossard was de ruzie alweer snel van de baan.
2: Uiteindelijk zijn we allemaal winnaars. Het was gewoon even een klein opstootje tussen ons, maar het was ook weer snel voorbij. Als je 2-0 achter staat, is het natuurlijk niet gemakkelijk om de hoofdjes koel te houden. Maar daarna hebben we samen die tweede goal gecreëerd, dus het is allemaal goed nu.
0: In de 8e finale speelt ons land tegen de Verenigde Staten. En wie de match live wil bekijken, die zal wel de wekker moeten zetten. Want België speelt tegen de VS in de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur 's nachts dus. Op de Heijsel in Brussel nemen ongeveer 7000 studenten vandaag deel aan het toelatingsexamen voor de artsenopleiding. De afgelopen jaren konden de studenten terecht op verschillende locaties in het land en werden er computers gebruikt, maar vorig jaar bleek dat er studenten fraude hadden gepleegd, onder meer met ChatGPT. Daarom is het dit jaar opnieuw op papier en met strenge veiligheidsmaatregelen. Dat zegt de voorzitter van de examencommissie, Jonas Brouwers.
3: Elke deelnemer krijgt pen, papier, een markeerstift, een rekenmachientje en zelfs oordopjes. Dus we hebben alles voorzien. Dat wil ook zeggen dat de deelnemers niets mee binnen moeten nemen in de examenruimte. Daarvoor hebben we ook lockers voorzien buiten de examenruimte als ze toch iets meenemen dat ze willen opbergen. We hebben verschillende veiligheidslagen en ik ga u vandaag niet alles uit de doeken doen, maar we zullen ze vinden als er mensen zijn met een telefoon.
0: Ruim 500 mensen houden toezicht. Morgen en overmorgen nemen ook nog enkele duizenden mensen deel aan de toelatingsproeven voor tandarts en dierenarts. Na de zware brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen heeft een deel van de bewoners toch al thuis kunnen slapen. Zij wonen in het deel dat gespaard bleef van de brand. De ramp heeft aan 5 mensen het leven gekost. En wie mocht terugkeren, deed dat toch met een bang hart.
4: Dan ben ik hier vannacht terug aangekomen. Overal politie, ambulances, civiele bescherming. Rook verschrikkelijk naar een brandgeur. En nu nog trouwens.
5: Het is natuurlijk erg, ook omdat ze waarschijnlijk mensen gaan kennen die hier misschien overleden zijn. Hè. Want zeg, de bouw, de meeste mensen kennen elkaar. Hè.
0: Wie geen onderdak had, kreeg opvang in een woonzorgcentrum. En vanaf vandaag zal dat in een hotel zijn. Rusland heeft de afgelopen nacht 74 raketten en bijna 500 drones afgevuurd op Oekraïne, dat zegt het Oekraïnse leger. Het merendeel is uit de lucht gehaald, maar toch werden nog 33 doelen geraakt, vooral in de hoofdstad Kiev. 13 mensen zijn om het leven gekomen. Volgens Rusland viseerde het vooral militaire doelwitten en energieinfrastructuur, maar dat lijkt niet te kloppen, zegt correspondent Michiel Driebergen in Oekraïne.
6: De burgemeester van Kiev hebt van 30 plekken en dan gaat het echt om flats, om woonblokken waar schade is. En daar zouden dus ook echt wat doden zijn gevallen. Dus ja, het lijkt echt een combinatie van doelwitten, fabrieken, et cetera, industrie, infrastructuur, maar toch ook wel echt woonblokken, toch ook wel echt terreur.
0: Eerst kans op wat lichte regen, later vandaag opnieuw zonnig vanaf de kust, maximaal tot 25 graden. Morgen mooi zomerweer en opnieuw tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: De krantencommentaren.
8: Maarten Rabai vergelijkt de tragische brand op Linkeroever in Antwerpen met die van de Grenfell Tower in Groot-Brittannië. De beelden van mensen die op hun balkon naar adem happen roepen meteen veel vragen op over de brandveiligheid. Waarom konden ze niet ontsnappen langs brandwerende evacuatieroutes binnen? Waarom hebben dit soort gebouwen geen externe brandtrappen? Het moet de overheid aanzetten om grondig te onderzoeken wat er in dit geval fout liep en welke lessen daaruit getrokken kunnen worden, klinkt het in de morgen. Koen Vidal komt nog eens terug op de hittegolf. Het gevaarlijkste moment ervan is het einde. Want als we opnieuw zorgeloos van een zachter zonnetje kunnen genieten, zijn we geneigd om een gedegen klimaat- en adaptatieplan uit te stellen tot de volgende hittecrisis, schrijft hij in de Standaard. Wat we tijdens deze draaglijkere dagen misschien eens moeten bespreken, is de kwaliteit van de politieke debatten over de recente hittegolf. Het zou onverantwoord zijn om dit beleidsdebat na een weekje puffen af te sluiten, omdat het weer even wat koeler is. N-VA en Vooruit ruzieën over de Israëlische vlag in Antwerpen. Het warme weer zorgt blijkbaar voor heethoofden in de politiek, stelt Isolde van den Einde vast. En ze zou graag hebben dat het over wat anders gaat. Een opgepompte identitaire strijd slorpt de aandacht op van politici in dit land. Maar we hebben grote financiële zorgen, schrijft ze in het laatste nieuws. Dat het Rekenhof waarschuwt voor een rentesneeuwbal. Het feit dat we dan moeten lenen om de kost van onze leningen af te betalen. Het zorgt niet voor veel serieus bij onze politici. Dominique Klaas heeft het in het Belang van Limburg over een nieuwigheid sinds deze maand. De Europese pakjestaks. Dat is een invoerheffing van 3 euro voor pakjes die van buiten de EU komen. Dat betekent dat shoppen bij onder meer Temu, AliExpress en Shein duurder wordt. Maar ook bij webwinkels uit het Verenigd Koninkrijk. De vraag is of de Europese consument nu minder pakjes uit pakweg China gaat bestellen. Een bevraging bij 1000 Belgen leert alvast dat slechts 1 op de 5 Belgen verwacht minder pakjes van buiten de EU te bestellen na de invoering van deze nieuwe tax. Technologie is mooi, maar in sommige gevallen is controle beter, vindt Arnoud Gijsels van het Nieuwsblad. Hij heeft het over het ingangsexamen geneeskunde, waar vorig jaar een aantal kandidaten stiekem gebruik maakten van AI. Dit jaar wordt er weer gekozen voor pen en papier en ze moeten weer allemaal als vanouds naar de Heizel komen voor hun examen. Veel andere opties zaten er niet meer op. En het Witte Huis in de VS is verworden tot een bedenkelijke geldmachine, lezen we in de Tijd. Vanuit business-oogpunt zijn de Verenigde Staten op hun 250ste verjaardag een schizofreen land geworden. De economie boomt er, maar de president gedraagt zich als de leider van een bananenrepubliek, schrijft Bart Haak. President Donald Trump verdiende er in zijn eerste jaar sinds zijn terugkeer in het Witte Huis omgerekend 2 miljard euro. De helft daarvan komt uit crypto, een sector die hij liberaliseerde en waarin zijn familie eigen munten heeft. Trump gedraagt zich waar hij ook maar kan als een nieuwe koning die denkt, l'état c'est moi. Het is donderdag 2 juli, ik ben Matthijs Meinens en dit waren de krantencommentaren.
7: Espresso met Greet Samien.

Goedemorgen met deze Hot Time Dance van George Antheil. En of het weer hot zal worden de komende dagen. Even wat verkoeling zoeken bij Haydn nu met deze aria uit Die Schöpfung, waarin de aartsengel Gabriel de pracht van de pas gecreëerde vogelwereld bezingt. En hoe een adelaar hier trots steeds hoger richting de zon vliegt.

Zie hoe de adelaar op sterke vleugels trots omhoog vliegt. Dat zong Christina Lanshammer in dit deel uit Haydns oratorium Die Schöpfung. De IJslandse pianist Víkingur Ólafsson heeft onlangs zijn debuut gemaakt in Griekenland. Je zou denken dat hij intussen zowat overal ter wereld gespeeld heeft, maar nee, nog niet in Griekenland. Maar hij kwam meteen door de grote poort binnen, want hij speelde een solo-recital aan de voet van de Acropolis in het Odeon Openluchttheater, waar zo'n 4000 toeschouwers naar hem zaten te luisteren. U moet maar eens op zijn Instagram-pagina kijken. Daarop post hij een filmpje waarop hij voor het eerst dat Odeon Theater binnenkomt en zeer ontroerd is dat hij daar mocht spelen. I'm in heaven, zegt hij.

Jardin sous la pluie van Debussy en Le rappel des oiseaux van Jean-Philippe Rameau door Vikingur Olafsson.

0: Giotto dans la brume met accordeonist Lionel Suarez en trompettiste Errol Besson.
1: Espresso.
0: Niks zo leuk als een terrasje doen in de zomer, maar als er nog eens zo'n hittegolf op ons afkomt, ja, dan zoek ik toch liever een koelere plek op. En dan is de ideale plek om even af te koelen natuurlijk een museum. Dat zijn trouwens twee vliegen in één klap. U geniet van de frisse museumzalen en van de prachtige kunst. Tijdens de zomervakantie tippen we iedere week één tentoonstelling die het afgelopen seizoen passeerde in Pompidou. En deze week is dat Voor onze ogen in Z33 in Hasselt. In deze expo confronteren Belgische en internationale kunstenaars ons met wat we zien, maar vooral wat we niet willen zien en waar we van wegkijken. Het genocidale geweld in Palestina staat daarin centraal. En er hangt ook een opvallend kunstwerk in Z33 van Luc Tuymans, The Maggot. Een schilderij van een made. Maar waarom kreeg dit werk een plekje in deze tentoonstelling?
2: Toen ik hem uitnodigde voor de tentoonstelling was hij al heel ver met een nieuwe reeks werken voor een tentoonstelling in de Verenigde Staten. Waaronder een relatief klein schilderij voor zijn doen, inderdaad The Maggot, een schilderij van een made. Wat je zou kunnen opvatten als een metafoor voor verval van politieke, democratische instituties, van mensenrechten. Maar voor Luc is het een afbeelding met een dubbele betekenis. En dat is voor hem ook iets heel belangrijks, dat een beeld zich altijd op meerdere manieren laat lezen. Dus een made is natuurlijk een beestje dat tevoorschijn komt wanneer iets begint te rotten. Maar hij wordt ook gebruikt in de geneeskunde om dood weefsel rond een wonde weg te eten. Dus in die zin zou je er ook nog iets hoopvols in kunnen zien.
0: De made als metafoor voor verval en hoop. U hoorde Tim Roerig, curator van de expo Voor onze ogen. Die kunt u nog tot eind augustus bezoeken in Z33 in Hasselt.

Eerste deel, het harpconcerto van Joaquin Rodrigo met soliste Isabel Moretti. En deze zangeres krijgt in haar thuisland Portugal de bijnaam O Furacão do Fado. De orkaan van de Fado betekent dat. En ik snap waarom als je dit nummer hoort van Sara Coelho.

De Portugese fadista Sara Correia. Je schrijft het zo, maar je spreekt het blijkbaar uit als Sara Correia. Ze brak op haar 13e door in Portugal door daar een zangwedstrijd te winnen. En ze stond ook al bij ons in de Roma in Borgerhout. Espresso.

0: Aldi. Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Ze zijn officieel geopend.
2: This is a mozzarella van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
3: Clara Life.

Paul Lewis speelde Schubert zijn 17e pianosonate. Kathleen van Bavel is er dadelijk met De Zomer van Clara. Ik wens u nog een mooie dag toe en graag tot morgen vroeg weer. Dag.

0: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary
0: Miles Davis. Hoe slaagde hij erin zichzelf telkens weer opnieuw uit te vinden?
2: You don't have to label it.
0: En wat maakte hem zo bijzonder?
2: I never suffer.
0: Ontdek het samen met Lies Steppen, Guy Peters en deze week Naboe Klaarhout in Miles, Badass en Jazzycom. Zaterdag om 5 uur op Clara en VRT Max.
3: Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Op de Heizel in Brussel nemen ongeveer 7000 studenten deel aan het toelatingsexamen voor de artsenopleiding en dat is een recordaantal. De afgelopen jaren vond dat op verschillende locaties plaats met computers, maar vorig jaar bleek dat de beveiliging niet volstond. Studenten konden bijvoorbeeld een ander tabblad openen met ChatGPT raadplegen. Daarom is er dit jaar terug een examen op papier met strenge veiligheidsmaatregelen. De 1878 deelnemers die het beste scoren mogen aan de opleiding beginnen. Deze mensen stonden al vroeg aan te schuiven, uiteraard met zenuwen.
4: Een beetje gestrest, maar op zich ja, het is ook wel oké. Voorbereiding gedaan, dus ja, we zullen wel zien wat dat brengt. Dus, ja.
5: Ik ben mij kapot aan het stressen.
6: Ja, het is moeilijk, maar het is ook, er doen heel veel mensen mee dit jaar. En je moet echt wel bij de beste zijn. Ik hoop op geluk.
7: Een beetje gestresseerd, maar ik heb goed geleerd. Ik weet niet, we zullen zien. Hè.
8: Ik heb wel een beetje stress, ik heb niks te slapen vannacht.
9: Ik heb wel stress, maar ik ga gewoon in mezelf geloven. Ik denk wel dat het goed gaat komen.
3: De stad Antwerpen opent vandaag een rouwregister voor de slachtoffers van de zware brand in een appartementsgebouw op Linkeroever gisteren. Er komt ook een plaats waar mensen bloemen kunnen neerleggen. De ramp heeft aan 5 mensen het leven gekost nadat er vermoedelijk brand was ontstaan bij werken aan een elektriciteitskast in het gebouw. Bewoners die afgelopen nacht geen onderdak hadden, kregen opvang in een woonzorgcentrum en vanaf vandaag in een hotel. In Duitsland zijn zeker 2 doden gevallen bij een brand in een ziekenhuis. Enkele tientallen mensen raakten ook gewond. Niemand van hen is er erg aan toe. De brand woedde in het ziekenhuis van de gemeente Ludwigslust in het noorden van Duitsland is dat. De dodelijke slachtoffers zijn patiënten. Volgens Duitse media is de brand in een kamer begonnen. Rusland heeft vannacht 74 raketten en bijna 500 drones afgevuurd op Oekraïne, dat zegt het Oekraïense leger. Het merendeel is uit de lucht gehaald, maar toch werden nog 33 doelen geraakt, vooral in Kiev. 13 mensen zijn om het leven gekomen bij de aanvallen. Volgens Rusland viseerde het vooral militaire doelwitten en energieinfrastructuur, maar getuigen ter plaatse zeggen dat er ook burgerdoelen werden geraakt. Het Vaticaan bevestigt dat 4 bisschoppen van de ultraconservatieve priesterbroederschap Sint Pius X geëxcommuniceerd zijn. Dat betekent dat ze geen sacramenten meer mogen toedienen en dat de huwelijken die ze inwijden niet geldig zijn. De 4 zijn gisteren tot bisschop gewijd in Zwitserland, ondanks een uitdrukkelijk verbod van paus Leo. Ook de 2 priesters die de ceremonie uitvoerden ondergaan hetzelfde lot. De priesterbroederschap Pius X verzet zich tegen het Tweede Vaticaans Concilie. Daarmee werd de kerk in de jaren 60 gemoderniseerd. De strekking is erg populair bij radicaal rechts, vooral in de Verenigde Staten. En de Rode Duivels hebben hun verblijf op het WK voetbal verlengd. Ze wonnen gisteren na verlengingen van Senegal met 3-2. Toen de Belgen 0-2 achterkwamen, deed bondscoach Rudy Garcia een paar opvallende wissels. Onder meer Jeremy Doku, Hans van Aken en Kevin De Bruyne moesten naar de kant. Maar de coach kreeg toch gelijk, zegt Kevin De Bruyne.
10: Uiteindelijk, dat zijn keuzes die de coach maakt. Als speler moet je daarmee tevreden stellen. En uiteindelijk heeft hem bij het rechte eind, want hij heeft gewonnen.
3: In de 8e finale speelt ons land tegen de Verenigde Staten. En dat gebeurt in de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur. Eerst kans op wat lichte regen, later vandaag opnieuw zon vanaf de kust, maxima tot 25 graden. Morgen mooi zomerweer en opnieuw tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
11: Blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
12: Goedemorgen, welkom alweer bij de Zomer van Clara. Deze voormiddag met een zonnige playlist van collega Ilja Lisser. Hij neemt ons voor de eerste plaat mee naar Tsjechië met Antonín Dvořák. Van hem luisteren we nu naar het scherzo uit zijn 4e symfonie. Heel fijn dat u erbij bent.

Een stevig scherzo uit de vierde symfonie van Antonin Dvorak, een werk dat hij schreef in 1874. Dvorak was toen 33 en nog niet internationaal doorgebroken als componist. Dat zou pas enkele jaren later gebeuren in 1878 met zijn Slavische dansen. We hoorden de Tsjechische Filharmonie onder leiding van Václav Neumann. En 40 jaar eerder, in 1834, schreef Fanny Mendelssohn dan weer haar strijkkwartet in S. Ook zij was nog jong, 29. Ze componeerde het voor de zondagsmuzieken, de wekelijkse huisconcerten die ze organiseerde in haar ouderlijk huis in Berlijn. Eigenlijk zowat de enige plek waar ze haar muziek kon laten horen. Hier zijn twee delen uit dat strijkkwartet, het Allegretto en een Romanzone.

Een zangerige romance en daarvoor een speels, maar ook een beetje een onrustig allegretto. Twee delen uit het strijkkwartet in S van Fanny Mendelssohn door Quatuor Eben. En we halen er een paar blazers bij voor Ma Merloix van Maurice Ravel. Een vijfdelig werk dat hij schreef voor de kinderen van zijn vrienden naar sprookjes van Charles Perrault. Daaruit is dit het vierde deel, Les Entretiens de la Belle et la Bête. Het gesprek tussen het schone en het beest, waarbij Belle hoge, sierlijke melodieën krijgt en het beest een laag, brommend motief. Tot op het einde de betovering doorbroken wordt en het beest in een prins verandert en dus ook dat brommend motief verdwijnt.

Juliette Hurel, fluit, Rémi de Langle, clarinet, Emmanuel Saison, harp en quatuor voce. Met een bewerking van Les Entretiens de la Belle et de la Bête uit Ma Mère Loi van Maurice Ravel. En mocht u deze vakantie Lyon bezoeken, wandel dan eens naar het Jardin des Chartreux. De Kasthuizerstuin, een openbaar park in het eerste arrondissement van Lyon. De plek zou jammer genoeg wat verwaarloosd zijn, maar je zou er wel een fantastisch uitzicht hebben op de stad. En meer nog, je vindt er ook de buste terug van de Franse liedjeschrijver Pierre Dupont, die daar in Lyon geboren werd in 1821. En van hem zingt Cyril Dubois nu Le Livre.

0: Mooi tenor Cyril Dubois met Le Livre van Pierre Dupont. Een chanson over een dichter die aan het begin van zijn leven een leeg boek krijgt. En dat boek vult zich dan gaandeweg met alles wat hij meemaakt. Les pages que tu vois, ô poète, ô mon frère, sont prêtes à garder les secrets de ton cœur. Komt uit het album La Comédie Humaine, chanson balzacienne, met daarop liederen uit de tijd van Honoré de Balzac. Liedjes zo over het leven, over de liefde en ook over hoe de maatschappij er toen uitzag.
1: De zomer van Clara.

0: Energie Rebelli.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Clara, live.

Muziek van Mattea Fletcha. Of Matteo Fletcha, El Fuego. Je hoorde er het vuur in knetteren. We hoorden La Tempête, onder leiding van Simon-Pierre Bestion, komt uit een keuze van Clara Bomba Flamenca. En na al dat vurige geweld is het tijd voor een verkoelend briesje. Checo Canna Mason speelt een Engelse traditional Blow the Wind Southerly.

Jack Hook en Mason met een Engelse traditional Blow the Wind Southerly. Een eenvoudig liedje over iemand die haar geliefde mist en die de wind vraagt om hem veilig terug naar huis te brengen. En dan heb ik nog wat Brahms voor u. Renaud Capuçon en Nicolas Angelig spelen het Allegretto Grazioso uit zijn tweede vioolsonate.

0: Goedemorgen, het is 11 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Op de Heizel in Brussel wordt op dit ogenblik het toelatingsexamen voor de artsenopleiding afgenomen. Zo'n 7000 deelnemers zijn ingeschreven en dat is een record. Helene van der Beek ging de deelnemers tegemoet op de Heizel.
1: Ik ben toch zenuwachtig.
2: Een spannende dag voor 7000 kandidaatstudenten. Voor het eerst sinds 2019 is het examen weer hier op de Heizel en niet in verschillende computerlokalen. Want vorig jaar ging dat mis met fraude.
1: Ik weet nog van computers van vrienden dat zij echt grote computers hebben en dat je kon afkijken en dat heb ik gehoord.
2: De examencommissie kiest nu tijdelijk voor pen en papier.
3: Dat is nog altijd de meest robuuste basis. We hebben alles voorzien, dat wil ook zeggen dat de deelnemers niets mee binnen moeten nemen in de examenruimte. En we zullen ze vinden als er mensen zijn met een telefoon.
2: De meeste deelnemers vinden dat goed, al moeten ze dan wel van ver komen.
4: Dat in één locatie is, dat vond ik niet nodig. Op papier wel, want dan kun je fraude doen, maar allemaal in Brussel, al die files en zo.
5: Ik denk dat het moeilijker gaat zijn om vals te spelen. Dus ik denk dat het wel een eerlijkere keuze zal zijn.
2: De beste 1878 studenten mogen komend academiejaar aan de opleiding beginnen.
6: Het examen gaat nu van start. Veel succes.
0: Morgen en overmorgen volgen ook nog de toelatingsexamens voor tandarts en dierenarts. De Vlaamse regering heeft in 2025 in totaal 19,8 miljard euro aan subsidies uitgekeerd. Dat blijkt uit het nieuwe subsidieregister. Het gaat om projectsubsidies, maar ook over extra budget voor kinderopvang en scholenbouw. Het totaalbedrag voor de subsidies blijft elk jaar stijgen. De Vlaamse regering had eerder beslist dat ze wilde besparen, maar minister van Begroting Ben Veits van N-VA vindt dat er nog meer subsidies geschrapt moeten worden.
7: Je ziet dat we dit jaar al een besparing doen van meer dan 210 miljoen euro op die subsidies en dat we nog extra maatregelen nemen. Iedereen is het over eens dat we kunnen besparen op die subsidies. Tot op het moment dat je dat ook effectief doet, dan is er altijd wel de een of de andere die recht staat en zegt, ja, maar niet op die subsidie en ook niet op die subsidie. Wel, we zullen het toch moeten doen. We moeten de tering naar de nering zetten.
0: In het zuiden van Frankrijk is nu al 1200 hectare bos afgebrand in de streek rond Marseille. Het zogenoemde massief van Corbière is fel getroffen en ook de Aude, waar vorig jaar nog een immense brand heeft gewoed. Frankrijk blijft in de greep van een hittegolf. Er zijn nu al ook ruim 90 mensen verdronken toen ze gingen zwemmen op verboden of gevaarlijke plaatsen. De dodentol van de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Er zijn ook zo'n 90 gewonden. De aanval was zowat de zwaarste sinds het begin van de oorlog, zegt de burgemeester van Kiev. Naar aanleiding van de aanval wil de Europese buitenlandvertegenwoordiger dat Europa nieuwe sancties oplegt aan Russische bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft nog eens gevraagd om meer steun voor de luchtverdediging. Hij wil vooral dat de VS Oekraïne toestemming geeft om zelf Patriot-raketten te produceren. Die afweerraketten kunnen de Russische raketten onderscheppen. In Venezuela in Zuid-Amerika is gisteravond een periode van 7 dagen van nationale rouw gestart. Een week geleden werd het land getroffen door enkele zware aardbevingen die grote schade aanrichtten. De dodentol is intussen opgelopen tot bijna 2300. Bijna 13.000 mensen zijn gewond geraakt en er zouden nog altijd zowat 50.000 Venezolanen vermist zijn. De schade is enorm, tienduizenden mensen zijn dakloos. Eerst kans op wat lichte regen vanochtend, later vandaag opnieuw zon vanaf de kust, maximaal tot 25 graden. Morgen mooi zomerweer, ook 25 graden op de thermometer. Ook zaterdag veel zon en warm, zondag wat meer wolken met een kleine kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
9: Goedemorgen. En wat dacht u deze zomer van een trip naar Bali? Ik breng u alvast in de stemming met deze Bali Moods van Anna Boyd. Muziek waarin Boyd zich laat inspireren door Balinese gamelanmuziek. Welkom alweer

Christine Hanquin fluit en Timothy Murray piano met Bali Moods van Anne Boyd. Ze was de eerste vrouwelijke componist in de Verenigde Staten die brede bekendheid kreeg als componiste. Amy Beach, geboren in 1867. Beach was een wonderkind en groeide op in Boston. Daar leefden toen heel wat Ierse en Schotse immigranten met hun eigen tradities en ook vooral met hun eigen muziek. Die was daar overal te horen en dat liet Beach, die zelf afkomstig was uit een familie met Schotse wortels, niet onberoerd natuurlijk. Ze ging er dan ook mee aan de slag in haar eigen werk. En dat horen we bijvoorbeeld in haar Gaelic symfonie en ook later in haar Suite for Two Pianos Founded Upon Old Irish Melodies. Een suite waarin ze zich baseert op oude Ierse melodieën. Hier zijn twee delen daaruit, een oude boerendans en de oude hut.

Old Time Peasant Dance en The Ancient Cabin. Twee delen uit de suite voor twee piano's, gebaseerd op oude Ierse melodieën van Amy Beach met Ludmila Berlinskaya en Arthur Ancel aan de piano. Komt uit een album dat afgelopen seizoen op de markt kwam, American Dream, met naast werk van Amy Beach ook muziek van Dana Suisse en Victor Babin. Een keuze van Clara. En dan heb ik nog een vakantietip. Wie tijdens zijn of haar vakantie graag de rust en de natuur opzoekt, die moet zeker eens naar Värmland in Zweden. Een streek die bekend staat om de stilte en de uitgestrekte natuur. Värmland telt meer dan 10.000 meren en 77% van het gebied bestaat uit bos. Het is ook een heel dunbevolkte streek. Uit Värmland komt deze bekende traditional Ach Värmland du Sköna, een loflied op de schoonheid van de natuur daar.

Ak Vermelantou Schöna, een Zweedse traditional met Monika Zetterlund, een van Zwedens bekendste zangeressen en actrices. Ze zong ooit nog op het Eurovisie Songfestival. En die melodie van Ak Vermeland is een heel geliefd thema bij muzikanten en componisten. Zo vinden we ze terug in de Scandinavische suite van Percy Grainger, een vijfdelig werk uit 1902, waarin Grainger zich baseert op volksmelodieën uit Zweden, Denemarken en ook uit Noorwegen. Grainger had die volksliedjes verzameld samen met een goede vriend van hem, de Deense cellist Herman Sandby, en hij maakte er arrangementen van voor cello en piano. Hier zijn Andreas Brantelid en Christian Ile Hatland met die Scandinavische suite van Percy Grainger.

Een muzikale postkaart uit Scandinavië. Andreas Brantelid en Christian Ile Hadland speelden de Scandinavische suite van Percy Grainger. Twee liederen nu in een bewerking van Jozef Haydn. De laatste 12 jaar van zijn leven kreeg Haydn namelijk regelmatig de vraag van verschillende Britse uitgevers om volksliederen uit Schotland, Wales en ook Ierland onder handen te nemen. Een aanbod waar hij graag op inging. Zo bewerkte Haydn meer dan 400 liedjes. Meestal kreeg hij enkel de melodie opgestuurd en daar schreef hij dan zelf een nieuwe begeleiding bij. Die aanbak viel duidelijk in de smaak. De arrangementen gingen als zoete broodjes over de toonbank.

toen verfoeide protestantse geloof. De familie trok daarop naar Berlijn. Geen onlogische keuze, want daar waren al enkele familieleden actief als muzikant. Frans Benda en zijn broer Johan bijvoorbeeld werkten er aan het hof van Frederik de Grote. En ook broer Georg sloot zich na de verhuis bij hen aan. Van die Georg Benda heb ik een klavicimbelconcerto mee. Dit is het langzame deel daaruit.

Con Sordini, het larghetto uit het clavicimbelconcerto in F klein van Georg Benda. Met Francesco Corti aan het clavicimbel en Il Pomodoro. En tot aan het nieuws van 12 heb ik nog een tarantella voor u van Johan Caspar Merz met Peter Pieters en Micheline Dumortier op gitaar.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Goedemiddag, VRT Nieuws met Laura Roels. Elk jaar worden tientallen kinderen uit Nederland seksueel uitgebuit in ons land. Bij een zware Russische aanval op Oekraïne vallen 17 doden. En de buitenlandse pers heeft lof over, maar ook kritiek op de winst van de Rode Duivels op het WK voetbal afgelopen nacht. Tientallen kinderen en jongeren uit Nederland worden elk jaar opnieuw seksueel uitgebuit in ons land. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Filip Heijmans luisterde naar een van de slachtoffers.
3: Joyce was amper 6 toen ze voor het eerst seksueel uitgebuit werd.
4: Mensen die dat soort dingen met anderen doen, dat zijn hele grote netwerken. En ik ben geboren in zo'n netwerk.
3: Een jaar later werd ze ook naar het buitenland gebracht om daar misbruikt te worden.
4: In België, Duitsland, maar ook verder dan België en Duitsland.
3: Leden van het netwerk brachten haar ter plaatse.
4: Meestal was het in een camper of een caravan. En dan word je daarheen gebracht en dan sta je vaak ergens of op een camping of ergens, weet ik veel, soms zelfs ergens langs de weg.
3: Het Nederlandse centrum vond 125 slachtoffers, van wie er 99 in ons land misbruikt werden. En dat terwijl er amper slachtoffers zich melden, zegt Wieke van der Kroef van de VZW Pajoke.
5: Het onderzoek bevestigt voor ons dat de officiële aanmeldingscijfers slechts het tipje van de ijsberg tonen. De signalen raken gewoon niet altijd bij de gespecialiseerde hulp.
3: Joyce is intussen veilig en hoopt vooral dat er meer slachtoffers worden gevonden.
4: Als het over kindermishandeling en blauwe plekken gaat, dan moet ook iedereen die signalen kennen. Dus hier zou geen uitzondering in moeten zijn.
2: De 5 dodelijke slachtoffers van de zware brand in een flatgebouw in Antwerpen-Linkeroever gisteren zijn allemaal vrouwen, dat meldt het parket. 3 slachtoffers zijn al geïdentificeerd. Het gaat om vrouwen van 54, 80 en 93 jaar oud. 7 andere gewonde slachtoffers zijn voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke brandstichting en heeft ook een branddeskundige aangesteld. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Het gebouw zelf is intussen weer vrijgegeven. Op de Heizel in Brussel wordt het toelatingsexamen voor de artsenopleiding afgenomen. Zo'n 7000 deelnemers zijn ingeschreven en dat is een record. Helene van der Beek ging praten met enkele deelnemers.
6: Ik ben toch zenuwachtig.
7: Is dat goed, hè?
6: Een spannende dag voor 7000 kandidaatstudenten. Voor het eerst sinds 2019 is het examen weer hier op de Heizel en niet in verschillende computerlokalen. Want vorig jaar ging dat mis met fraude.
7: Ik weet nog van computers van vrienden dat zij echt grote computers hebben en dat je kon afkijken en dat heb ik gehoord.
6: De examencommissie kiest nu tijdelijk voor pen en papier.
8: Dat is nog altijd de meest robuuste basis. We hebben alles voorzien. Dat wil ook zeggen dat de deelnemers niets mee binnen moeten nemen in de examenruimte. En we zullen ze vinden als er mensen zijn met een telefoon.
6: De meeste deelnemers vinden dat goed. Al moeten ze dan wel van ver komen.
9: Dat in één locatie is, dat vond ik niet nodig. Op papier wel, want daar kun je fraude doen, maar allemaal in Brussel, al die files en zo.
10: Ik denk dat het moeilijker gaat zijn om vals te spelen. Dus ik denk dat het wel een eerlijkere keuze zal zijn.
6: De beste 1878 studenten mogen komend academiejaar aan de opleiding beginnen.
11: Het examen gaat nu van start. Veel succes.
2: Morgen en overmorgen volgen ook nog de toelatingsexamens voor tandarts en dierenarts. De Vlaamse regering heeft in 2025 in totaal 19,6 miljard euro aan subsidies uitbetaald. Dat bedrag blijft elk jaar stijgen. Op 4 jaar tijd is er bijna 4 miljard euro bijgekomen. Het gaat over subsidies voor allerhande organisaties, maar ook bijvoorbeeld over innovatiepremies voor burgers. Ook geld voor woonzorgcentra of om nieuwe scholen te bouwen zitten in de cijfers. De Vlaamse regering besliste eerder al om te besparen, maar minister van Begroting Ben Weits van N-VA vindt dat er nog meer subsidies geschrapt moeten worden.
12: In september staan we voor de begrotingsopmaak. Dan moeten we nog serieuze besparingen doorvoeren. Want we willen een begroting in evenwicht. En dat wil zeggen dat we de tering naar de nering moeten zetten. En dus ook op die subsidies zullen moeten besparen.
2: De dodentol van de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Er zijn ook nog zo'n 90 gewonden. Volgens de burgemeester van de stad gaat het om de zwaarste aanval op Kiev sinds de start van de oorlog, begin 2022. Het is van half juni geleden dat Rusland nog zo zwaar Kiev heeft aangevallen. En dat is geen toeval, zegt Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
13: Het lijkt erop dat Rusland toch raketten en drones heeft opgespaard om zo'n grote aanval uit te voeren. En het lijkt toch ook een beetje een reactie op wat Oekraïne aanricht in Rusland zelf. Poetin moet ingrijpen, omdat Oekraïne er toch in slaagt om de olieproductiebedrijven stil te leggen. Dat zorgt toch voor grote problemen in Rusland. En ja, dan resteert hem eigenlijk alleen maar dit soort grote aanvallen, omdat het aan het front toch ook een beetje stokt voor de Russen.
2: De onwaarschijnlijke overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal tegen Senegal gisteren maakt ook in de buitenlandse pers heel wat los. Steffi Merlevede, wat is de teneur?
14: Wel, de conclusie is zo'n beetje overal dezelfde, namelijk dat de Duivels nu mentaal ijzersterk staan na een van de meest onwaarschijnlijke comeback-zegens in de recente geschiedenis van het WK, zo schrijft de Amerikaanse krant The Athletic. Maar er is ook kritiek. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta zaten de Rode Duivels nog nooit zo diep in de krochten van de hel vooraleer de zon weer opkwam. En volgens The Athletic werden de doodsberichten van de gouden generatie bij die 0-2 achterstand al geschreven. De BBC legt de sleutel van het succes bij de invallers en het Spaanse Marca maakt dan weer een diepe buiging voor de koelbloedigheid van aanvoerder Yuri Tielemans. Een ode was het aan het voetbal dat niet geschikt is voor hardleiders, zo leidt het daar.
2: Steffi, dankjewel. Het is bewolkt met hier en daar nog kans op wat lichte regen. In de loop van de namiddag opnieuw droog en zonnig bij temperaturen tot 25 graden. Morgen start op sommige plaatsen ook nog grijs, daarna opnieuw volop zon en opnieuw 25 graden ook. En ook het weekend wordt zonnig bij temperaturen tot 27 graden. Elk jaar worden tientallen kinderen en jongeren uit Nederland seksueel uitgebuit in ons land. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek en dat was de opener van het middagnieuws. Meer op vrtnieuws.be.
15: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Kathleen van Bavel. En een goeiemiddag.

Elegante muziek van Gioachino Rossini, het moderato uit zijn eerste sonate voor strijkers door de Academy of St. Martin in the Fields. En het volgende lied is intussen bijna Italiaans erfgoed geworden. Voglio vivere così van Giovanni Danzi. Een lied uit 1941 dat een jaar later doorbrak dankzij tenor Ferruccio Tagliavini. De boodschap hier is heel eenvoudig. Laat ons genieten van kleine dingen en ontdekken dat al dat moois helemaal niets hoeft te kosten. We horen hier niet Tagliavini, maar wel Jonas Kaufmann.

Twee liederen uit La Dolce Vita, het album dat tenor Jonas Kaufmann 10 jaar geleden uitbracht. Foglio Vivere Così van Giovanni Danzi en dan ook nog Parlami d'Amore van Cesare Andrea Bixio. Een echte klassieker uit het Italië van de jaren 30, een van de eerste grote filmhits. Heerlijk. Het symfonisch orkest van het Theater Massimo van Palermo werd geleid door Escher Fisch. En om het plaatje nog wat zoeter te maken, geen liefde zonder maanlicht. Symphony of London onder leiding van John Wilson spelen nu Claire de Lune van Claude Debussy.

Een melancholische vals, vals melancholiek van Clémence Granval met Juliette Hurel op fluit en Isabelle Moretti op harp. En u kent misschien wel de versie die Harry Belafonte maakte van het volgende lied, Jamaica Farewell. Dat is een lied, dat lied vertelt over een man die afscheid neemt van Jamaica en er met veel heimwee aan terugdenkt, aan dat mooie eiland aan de zee en vooral ook aan de geliefde die hij daar achtergelaten heeft. Rosemary Stanley en Dom Lanena pikken dat lied terug op en ze geven het een extra kleurtje met Braziliaanse klanken.

Een zonnig liedje van Lord Burgess, Jamaica Farewell, aangevuld met wat Braziliaanse klanken, Sabinha. We hoorden Rosemary Stanley en Dom Lanena. En we nemen dat getokkel dat we zo net hoorden in de cello nog even mee in het scherzo van het volgende pianokwartet van Gabriel Fauré.

0: Fijn scherzo uit het eerste pianokwartet van Gabriel Fauré door het Fauré-kwartet.
1: De zomer van Clara.
0: En ik weet niet of u vakantieplannen heeft. Misschien bent u wel iemand die liever thuis blijft en op ontdekkingstocht gaat in eigen land. Mocht dat zo zijn en u heeft tijdens een van die uitstapjes een heerlijke plek ontdekt, een prachtige tuin bijvoorbeeld, of een charmante oude villa, een vergeten museum of een oude boom, dan mag u ons dat altijd laten weten via VRT Max. Wij verzamelen namelijk verborgen parels van die plekjes die niet iedereen kent, maar die je wel meteen verrassen. Zo bezocht ik een tijdje geleden de wintertuin van de Ursuline in Mechelen. Een schitterende Art Nouveau-parel. Als u ooit in de buurt bent, zeker eens binnenlopen. U zal er geen spijt van hebben.

Alexandre Tarot met Bach, of althans een bewerking die Bach maakte van een concerto van Vivaldi. En deze komt uit het jongste album van Jakub Orlinski, Siam prossimi al Porto, een aria van Händel uit zijn opera Rinaldo. Daarin zingt Eustacio, de broer van Rinaldo, hoe opgelucht hij is eindelijk de haven te zien na een lange tocht op zee. Het album van Jakub Orlinski, Siam prossimi al Porto, een aria van Händel uit zijn opera Rinaldo. Daarin zingt Eustacio, de broer van Rinaldo, hoe opgelucht hij is eindelijk de haven te zien na een lange tocht op zee.

Ja, wat een stem toch, hè? De altus van Jakub Orlinski. Hij zong hier Siam prossimi al porto, de aria van Eustachio uit Rinaldo van George Friedrich Händel. Michel Biel speelde piano. Tijd om wat uit te blazen nu. En hoe kunnen we dat beter doen dan met blaasmuziek? Tot aan het nieuws van 1 is dit nog het Biedermeier Quintet met Anton Raja. Maak er nog een heerlijke dag van. En veel luisterplezier, zo dadelijk met Summertime.

0: 1 uur, een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De doden van de appartementsbrand van gisteren in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. En ook de buitenlandse pers heeft heel wat te vertellen over de winst van de Rode Duivels vannacht op het WK voetbal. De 5 mensen die gisteren gestorven zijn bij een zware brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn alle 5 vrouwen, dat zegt het parket van Antwerpen. De meeste zijn gestorven door te veel rook in te ademen. 3 dodelijke slachtoffers zijn ook al geïdentificeerd, zegt woordvoerder Christophe Aerts.
1: Het gaat dan om 3 vrouwen van 54, van 80 en van 93 jaar, waarvan 2 mensen ook in het gebouw woonden en 1 iemand daar op bezoek was. En de wetsdokters zijn ook volop bezig met de andere identiteiten echt 100% zeker te hebben. Dat ligt supergevoelig, wil daar 100% zekerheid hebben, zodat dan de slecht nieuwsmeldingen ook officieel gedaan kunnen worden en kunnen we die leeftijden ook meegeven.
0: De branddeskundige die de oorzaak van de brand moest onderzoeken is intussen klaar met zijn onderzoek. Het is afwachten wat dat heeft opgeleverd. Tientallen kinderen en jongeren uit Nederland worden elk jaar seksueel uitgebuit in ons land. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlandse Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Filip Heijmans luisterde naar het heftige verhaal van een van de slachtoffers.
2: Joyce was amper 6 toen ze voor het eerst seksueel uitgebuit werd.
3: Mensen die dat soort dingen met anderen doen, dat zijn hele grote netwerken. En ik ben geboren in zo'n netwerk.
2: Een jaar later werd ze ook naar het buitenland gebracht om daar misbruikt te worden.
3: In België, Duitsland, maar ook verder dan België en Duitsland.
2: Leden van het netwerk brachten haar ter plaatse.
3: Meestal was het in een camper of een caravan. En dan word je daarheen gebracht. En dan sta je vaak ergens of op een camping of ergens, weet ik veel, soms zelfs ergens langs de weg.
2: Het Nederlandse centrum vond 125 slachtoffers, van wie er 99 in ons land misbruikt werden. En dat terwijl er amper slachtoffers zich melden, zegt Wieke van der Kroef van de VZW Pajoke.
4: Het onderzoek bevestigt voor ons dat de officiële aanmeldingscijfers slechts het tipje van de ijsberg tonen. De signalen raken gewoon niet altijd bij de gespecialiseerde hulp.
2: Joyce is intussen veilig en hoopt vooral dat er meer slachtoffers worden gevonden.
3: Als het over kindermishandeling en blauwe plekken gaat, moet ook iedereen die signalen kennen. Dus hier zou geen uitzondering in moeten zijn.
0: Heb je zelf vragen over geweld en misbruik, dan kan je altijd bellen met de hulplijn 1712. De Vlaamse regering heeft in 2025 in totaal 19,6 miljard euro aan subsidies uitbetaald. Dat bedrag blijft elk jaar stijgen en het gaat om allerlei soorten subsidies voor woonzorgcentra, de bouw van nieuwe scholen, maar ook subsidies voor organisaties of zelfs renovatiepremies voor burgers. De Vlaamse regering besliste eerder al om op die subsidies te besparen en minister van Begroting Ben Weits van N-VA wil ook nog wat verder gaan.
5: In september staan we voor de begrotingsopmaak. Dan moeten we nog serieuze besparingen doorvoeren. Want we willen een begroting in evenwicht. En dat wil zeggen dat we de tering naar de nering moeten zetten. En dus ook op die subsidies zullen moeten besparen.
0: De dodentol van de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Er zijn ook zo'n 90 gewonden. Katrien van der Schoot, het gaat om een van de zwaarste aanvallen ooit op Kiev?
6: Ja, volgens burgemeester Klitschko was het een van de zwaarste sinds het begin van de oorlog. Hij heeft een dag van nationale rouw afgekondigd. Het was wel al van 15 juni geleden dat de Russen nog zo'n hevige aanval op Kiev uitvoerden. En de schade is groot, zegt journalist Chris Colijn, die het allemaal meemaakte de afgelopen nacht.
7: Zo is er in het centrum bijvoorbeeld het dak van een groot hotel in brand gevlogen. En daar is de brandweer urenlang bezig geweest om dat te blussen. En er zijn ook meerdere appartementgebouwen geraakt door raketten en drones. De schade is heel erg groot.
0: Ja, en hoe wordt er gereageerd?
6: De Oekraïnse president Zelensky vraagt de Verenigde Staten om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen produceren om de Russische raketten te kunnen onderscheppen. De Europese Unie dreigt met nieuwe sancties tegen Rusland en Rusland zelf laat weten dat het de druk op Oekraïne wil blijven verhogen. Want Rusland staat onder druk omdat Oekraïne de voorbije weken heel wat olieinfrastructuur heeft vernield en omdat het er ook niet in slaagt om verder op te rukken.
0: Dankjewel, Katrien. De onwaarschijnlijke overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal tegen Senegal blijft nazinderen. Niet alleen in ons land, maar ook in het buitenland. De buitenlandse pers heeft heel wat over de match te schrijven. Steffi Merlevede vat de artikels voor ons samen.
8: De conclusie is zo'n beetje overal dezelfde, namelijk dat de Duivels nu mentaal ijzersterk staan na een van de meest onwaarschijnlijke comeback-zeges in de recente geschiedenis van het WK, zo schrijft de Amerikaanse krant The Athletic. Maar er is ook kritiek. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta zaten de Rode Duivels nog nooit zo diep in de krochten van de hel vooraleer de zon weer opkwam. De BBC legt de sleutel van het succes bij de invallers en het Spaanse Marca maakt dan weer een diepe buiging voor de koelbloedigheid van aanvoerder Jurri Tielemans. Een ode was het aan het voetbal dat niet geschikt is voor hardleiders.
0: En een uur geleden is het festival Rock Werchter in Vlaams-Brabant gestart. Tot en met zondag zakken elke dag bijna 90.000 festivalgangers af naar de festivalweide. En deze festivalgangers stonden als eerste op de wei.
9: Dankjewel.
10: Veel plezier.
9: Ja, we zijn eindelijk binnen. Jubie.
11: Eerst wat verkennen en eens wat de nieuwe snuifjes van dit jaar ontdekken.
12: We zijn hier maar voor een dagje, dus direct alles geven.
13: Elk jaar is dat fantastisch, hè.
14: 4 dagen lang. Wat zijn de tips om dat te overleven?
13: Veel drinken, goed hydrateren en plezier maken, hè.
14: Dansen en bier.
15: Rustig beginnen.
0: Headliners zijn dit jaar onder meer Mumford & Sons en The Cure. Het is bewolkt met hier en daar ook kans op wat lichte regen. In de loop van de namiddag opnieuw droog en zonnig bij temperaturen tot 25 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog grijs, maar daarna opnieuw volop zon bij opnieuw 25 graden. Dit nieuws begon in Antwerpen. De 5 mensen die gisteren gestorven zijn in een zware brand in een appartementsgebouw op Inkeroever zijn allemaal vrouwen. Meer over de slachtoffers in de app van VRT Nieuws. Clara, blijf verwonderd. Summertime. Op Clara.

0: uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De 5 mensen die gisteren gestorven zijn bij een zware brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn alle 5 vrouwen. De meeste zijn gestorven door te veel rook in te ademen. 3 van hen zijn ook al geïdentificeerd, zegt Christophe Aerts van het parquet van Antwerpen.
1: Het gaat dan om 3 vrouwen van 54, van 80 en van 93 jaar, waarvan 2 mensen ook in het gebouw woonden en 1 iemand daar op bezoek was. En de wetsdokters zijn ook volop bezig met de andere identiteiten echt 100% zeker te hebben. Dat ligt supergevoelig, wil daar 100% zekerheid hebben, zodat dan de slecht nieuwsmeldingen ook officieel gedaan kunnen worden en kunnen we die leeftijden ook meegeven.
0: De branddeskundige die de oorzaak van de brand moet onderzoeken is intussen klaar met zijn onderzoek. Het is afwachten wat dat heeft opgeleverd. Het parquet heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke brandstichting. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn intussen 18 doden geteld na de zware Russische aanval van afgelopen nacht. Er zijn ook zo'n 90 mensen gewond geraakt. Volgens de burgemeester was het de zwaarste aanval op Kiev sinds de start van de oorlog begin 2022. De schade is groot, zegt journalist Chris Colijn, die in Kiev is.
2: Zo is er in het centrum bijvoorbeeld het dak van een groot hotel in brand gevlogen. En daar is de brandweer urenlang bezig geweest om dat te blussen. En er zijn ook meerdere appartementgebouwen geraakt door raketten en drones. En mensen zijn boos en verdrietig. Uit respect worden er vandaag heel veel publieksevenementen afgelast.
0: De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten intussen om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen produceren om de Russische raketten te kunnen onderscheppen. En het muziekfestival Rock Werchter in Vlaams-Brabant is gestart. Tot en met zondag zakken elke dag bijna 90.000 festivalgangers af naar de festivalweide. Marian Temmerman liep mee met de eerste festivalgangers de weide op.
3: Young Yellow! De jonge Belgische band Young Yellow mag het festival openen op het hoofdpodium. Op de uitgestrekte wei zijn 6 verschillende podia.
4: Het is een kwestie van plannen en een kwestie van goed kunnen lopen en sprinten op bepaalde momenten en regelmatig terugkomen.
3: Ook dit festival is niet helemaal uitverkocht. Dagtickets zijn nog beschikbaar.
5: We zijn hier maar voor een dagje, dus direct alles geven.
3: En geen zon, wel grijzig miser weer.
6: Ja, het is eigenlijk een ideaal weertje. De regen is nog wel wat verfrissend, dus dat is oké.
3: De perfecte start dus voor 4 dagen festival.
7: Goed hydrateren en plezier maken. Hè.
6: Dansen en bier.
3: Headliners dit jaar zijn onder meer Mumford & Sons, The XX, 21 Pilots en The Cure.
0: Het is dus bewolkt met hier en daar lichte regen. In de loop van de namiddag opnieuw droog en zonnig bij temperaturen tot 25 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog grijs, maar daarna opnieuw volop zon bij opnieuw 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd.
9: Een trompetist met een sound uit de 1000 verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
10: The legendary
9: Miles Davis. Hoe slaagde hij erin zichzelf telkens weer opnieuw uit te vinden?
11: You don't have to label it.
9: En wat maakte hem zo bijzonder?
11: I never suffer.
9: Ontdek het samen met Lies Steppe, Guy Peters en deze week Naboe Klaarhout in Miles, Badass en Jazzycom. Zaterdag om 5 uur op Clara en VRT Max.
8: De zomer van Clara met Katelijne Boon.
12: Een heel goedemiddag en van harte welkom. We trekken van een speelse eekhoorndans van Auguste de Boek via Ravel, Bach en Mozart naar de verrassende klankwerelden van Ligeti, Cage en John Adams. 3 uur lang mooie, boeiende muziek, bekende meesterwerken en een paar ontdekkingen. Alles zorgvuldig bij elkaar gesprokkeld door Gerrit Valkenaars. En ik ben heel blij dat u luistert.

Natuurtafereel in muziek, zoals eekhoorns van de ene naar de andere boom springen, liet Auguste Boeck zijn eekhoorndans dartelen. Pianist Jozef de Beenhouwer was een overtuigende pluimstaart van dienst. In Le Tombeau de Couperin kijkt Maurice Ravel achterom. Hij brengt hulde aan de Franse barok, maar kopieert die niet. Het minuet dat we horen daaruit heeft de elegantie van de 18e eeuw, maar de harmonieën zijn onmiskenbaar van Ravel. Het Linos Piano Trio speelt een bewerking voor pianotrio waarin die verfijnde lijnen van de dans nog een extra dimensie krijgen.

menuet uit Le Tombeau de Couperin van Maurice Ravel in een bewerking voor piano trio. En nu twee miniaturen die bijna een eeuw uit elkaar liggen, maar allebei op hun manier heel origineel omspringen met klank. Eerst The Wonderful Widow of 18 Springs, dat John Cage schreef voor zangstem en gesloten piano, op een tekst uit Finnegan's Wake van James Joyce, waarbij de pianist de toetsen niet aanraakt, maar de gesloten pianoklep bespeelt en zo van de piano als het ware een slagwerkinstrument maakt. Een heel bijzondere opname met Lore Binon en Inge Spinet. En daarna krijgt u de étude Arc-en-ciel van George Ligeti, die op het eerste gehoor dromerig lijkt, maar achter die schijnbare eenvoud schuilt een verfijnd spel van ritmes en harmonieën.

De regenboog-etude van George Ligeti past wel een beetje bij dit weer dat zo tussen grijs en zon blijft inhangen. We hoorden Katja Bunyatishvili. De Italiaan Luigi Boccherini bracht het grootste deel van zijn leven in Spanje door, eerst aan het hof van de infante Don Luis en later in dienst van de Pruisische koning Frederik Willem II, die zelf een verdienstelijk cellist was. Misschien verklaart dat wel waarom Boccherini in zijn kamermuziek de cello's zo'n prominente rol geeft en in zijn strijksextet zelfs twee cello's een plek geeft. Ensemble 415 speelt het eerste deel uit zijn eerste strijksextet.

Ensemble 415 met de opener van het eerste strijksextet van Luigi Boccherini. De Concerti Grossi van George Frederick Handel behoren tot de absolute hoogtepunten van de barok. Maar de 6 concerto's verzameld in het opus 3 vormen eigenlijk geen hechte cyclus. Het was de uitgever John Walsh die de bundel samenstelde met losse orkest, theater en kerkmuziek die Handel jaren eerder al voor heel uiteenlopende gelegenheden had geschreven. Dat verklaart ook waarom hun bezetting en karakter zo verschilt. Dit is het tweede concert uit die bundel door Van Diemen's Band onder leiding van Martin Gester met een opvallend mooie hobo-partij.

Het concerto grosso opus 3 nummer 2 van George Frederik Handel, gespeeld door Van Diemen's Band onder leiding van Martin Gester. Johann Sebastian Bach nu. Hij schreef zijn kantate Herr Jesu Christ, war Mensch und Gott voor 11 februari 1725. De laatste zondag voor het begin van de vastetijd. Een belangrijk jaar. Belangrijk moment liever in het kerkelijk jaar. Het begin van de 40 dagen tijd met bezinning en boetedoening. Bach vertaalt dat in een prachtige kantate die tegelijk ernstig, troostend en hoopvol klinkt. We horen Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herwegen en een schare schitterende zangers.

0: Bij de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize.

0: Ach ja, vergib wel onze schuld, met dat koraal besloot Bach te kantaten. Hè? Jezus Christ, waar mens en God, hoorde sopraan Dorothy Mielts, Jan Kobov tenor, Peter Kooi bas en het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen.
1: De zomer van Clara met Katelijne Boon.
0: En ondertussen is het 3 uur gepasseerd. We gaan luisteren naar Louis Couperin, veel minder bekend dan zijn neef François, maar hij legde mee de basis van de Franse clavecimboschool. Hij overleed al op zijn 35e, maar liet toch muziek na die generaties componisten zou inspireren. Pianist Pavel Kolesnikov speelt zijn pavane niet op clavecimbel, maar op piano. Een verrassende keuze die de improvisatorische vrijheid en poëzie van Couperins muziek toch mooi laat uitkomen.

Louis Couperin en zijn Verstilde Pavane, gespeeld door Pavel Kolesnikov. En nu iets heel anders. Het 17e pianoconcerto van Wolfgang Amadeus Mozart behoort tot de gelukkigste muziek die hij ooit schreef. Hij voltooide het in 1784 voor een leerlinge, een zekere Barbara. En volgens zijn vader Leopold kon zelfs Mozarts huisspreeuw het sprankelende thema van de slotbeweging fluiten. Eerst gaan we luisteren naar het Verstilde Andante en dan volgt dat beroemde Allegretto. Gespeeld hier door Olga Pashenko op fortepiano, begeleid door Il Gardellino.

Olga Pashenko, pianoforte en Il Gardellino met het tweede en derde deel uit Mozarts 17e pianoconcerto. En u zal horen het ontwapenende duet van Papageno en Papagena uit die Zaubefleuten sluit hierop prachtig aan. De geestige vogelvanger inspireerde ook de Franse componist Jean Francais tot een hommage à l'ami Papageno. Die horen we zo meteen, maar eerst krijgen we nog een heel andere knipoog naar de vogelwereld. In Pan laat Maurizio Kagel de piccolo fladderen, fluiten en improviseren als dat mythische wilde wezen tussen mens en natuur. Maar eerst Papageno en Papagena.

Pan voor piccolo en strijkkwartet van Maurizio Kagel, met onder andere het Arditi strijkkwartet. En duidelijk een inspiratiebron was het duet van Papageno en Papagena uit Die Zauberflöte, hier gezongen door Dawn Upshaw en Andreas Schmidt met de London Classical Players. Ja, en nu Jean Francais, die zichzelf liever een ambachtsman dan een vernieuwer noemde. Zijn elegante muziek zit vol knipogen, ook in die bewuste hommage à l'ami Papageno voor piano en 10 blazers. De lokroep van Papageno duikt daar in alle toonaarden op. André de Grote, samen met het Bellerophon Wind Orchestra.

0: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
0: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Knaldi.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 keer.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Clara, live.

0: Het zal u wel duidelijk geworden zijn waarom Jean-François dit werkje Hommage à l'ami Papageno noemde, hoorde André de Groot en het Bellerophon Wind Orchestra. De eigenzinnige Satie was ook een meester van de droge humor. In zijn pianowerkjes noteerde hij de meest absurde teksten. Heel leuk voor de pianist, maar niet bedoeld om voor te lezen. En nochtans is dat precies wat de Duitse componist Johannes Schulhorn doet. Hij bewerkte de drie description automatique voor ensemble en gaf de teksten een spreekstem die Caroline Gauthier met animo voor haar rekening neemt. We horen sur un vaisseau, sur une lanterne en sur un casque.
1: Sur un vaisseau, au gré des flots,

0: voici les tambours.
1: C'est le colonel, ce bel homme tout seul.
0: Lourd comme une truie. Léger comme un œuf.
2: Dat waren de drie delen van Description automatique, Mélodrame sur des poèmes de Erik Satie. Een verrassende bewerking waarin we dan eindelijk eens konden horen wat Satie voor de pianisten in de partituur zette. We gaan nog heel even luisteren naar Soleil dans la forêt, een deeltje uit Échappé van Armande de Polignac, gespeeld door Bruno Beltoise. En na het nieuws heb ik nog een boeiend laatste uurtje, de zomer van Clara, voor u. Blijf dus vooral bij ons.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Rond deze tijd mogen verschillende bewoners van het uitgebrande appartementsgebouw in Antwerpen eventjes terug naar huis om wat spullen te halen. Gisterochtend brak brand uit in het gebouw op linkeroever, wellicht bij werken aan de elektriciteitsinstallatie. 5 vrouwen kwamen om het leven. De bewoners hebben vanmiddag meer uitleg gekregen van de stad Antwerpen en de verzekeringsmaatschappij. Die hebben gezegd dat ze voor 5 dagen opvang voorzien. Daar waren veel bewoners niet tevreden mee.
3: De mensen waren in feite tamelijk misnoegd over het feit dat er voorin gaat gezorgd worden voor gedurende 5 dagen. En na 5 dagen moet iedereen zijn plan trekken.
4: Als de burgemeester, de eerste minister, de voorzitter van de Kamer, de koning, mij zegt van, wij gaan u niet vergeten. En de dag nadien krijg je de melding van, het CAW zal u helpen. Ik heb niks niet meer. Jawel, regel het.
2: De ergst getroffen appartementen zullen 6 maanden onbewoonbaar zijn. In Avelgem in West-Vlaanderen is een bromfietster om het leven gekomen na een botsing met een ambulance. Het slachtoffer is een vrouw van 24. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. De ziekenwagen reed op het moment van de aanrijding zonder zwaailicht en sirene en hield zich aan de toegelaten snelheid. Olivia en Noah waren vorig jaar opnieuw de meest gekozen voornamen voor baby's in ons land. Olivia staat al jaren op 1, gevolgd door Emma en Louise. Bij de jongens staan Noah, Arthur en Jules in de top 3. Bekende personen inspireren ook heel wat jonge ouders. Zo zijn er in ons land intussen al 265 Shakira's. Peters, Janssens en Maas zijn dan weer de meest voorkomende familienamen en Mark en Maria de meest voorkomende voornamen. De Britse Labour-regering heeft haar excuses aangeboden aan moeders die hun kind hebben moeten afstaan voor gedwongen adoptie. De vorige conservatieve Britse regering heeft nooit excuses aangeboden. Tussen 1950 en 1980 zijn zo'n 185.000 baby's weggehaald bij hun moeder omdat die niet getrouwd was. Ze kwamen dan terecht in instellingen. Niet zij, maar wij moeten beschaamd zijn, zei premier Starmer in het parlement.
5: The shame was never yours. The shame is ours. We are deeply and profoundly sorry.
2: En 8 dagen na de dubbele aardbeving in Venezuela is een man levend van onder het puin gehaald. De man is bewakingsagent in een winkelcentrum en hij was 's nachts aan het werk op het moment van de aardbevingen. De reddingswerkers hebben afgelopen zaterdag voor het eerst contact met hem gehad en nu is hij dus bevrijd. Bij de aardbevingen in Venezuela vielen in totaal meer dan 2300 doden. Het wordt overal droger vanavond, blijft wel bewolkt bij temperaturen vannacht rond 15 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog grijs, maar daarna opnieuw volop zon bij 25 graden. En ook het weekend wordt zonnig bij temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Katelijne Boon.
7: En met de mooie muziek gekozen door Gerrit Valkenaars. Welkom in het laatste uurtje vandaag van de Zomer van Clara. We gaan van de dansen van Glazunov en Debussy naar de zwoele Spaanse tuinen van Manuel de Falla. En passeren even bij John Adams en Brahms om te eindigen met schitterende kamermuziek van Louise Farrenc. Kortom, heel fijn dat u luistert.

Dat Alexander Glazunov een grote bewonderaar was van Frédéric Chopin, dat kon je al horen in de openingspolonaise van de suite Chopiniana. Een liefdevolle hommage van Glazunov in de geest van Chopin. We hoorden Vladimir Ashkenazy in het Deutsches Symfonieorchester Berlin. Componist Luc Brevaeus hoorde een volledig orkest in de preludes voor piano van Claude Debussy. Hij orkestreerde ze niet gewoon, maar hercomponeerde ze. En het werd een kleurrijke herlezing, waardoor Debussy's klankwereld een heel nieuw perspectief kreeg. Luister maar eens naar Les Fées sont d'exquises danseuses.

Ik heb het altijd fantastisch gevonden hoe je van pianoklanken zo kan diversifieren naar al die verschillende karakters in de instrumenten. Luc Brewijs deed het meesterlijk met de muziek van Claude Debussy. Les Faisons d'exquise danseuse uit het preludeboek 2 van Claude Debussy. Hier nog met de toenmalige De Philharmonie, ondertussen natuurlijk Antwerp Symphony Orchestra, onder de aanleiding van Daniele Caligari. Ook de Nederlandse componist Rudolf Escher keek met bewondering naar Debussy. Hij orkestreerde de 6 épigraphes antiques, 6 miniaturen voor piano vierhandig, die oorspronkelijk ontstonden als muziek bij het pantomimisch voordragen van de erotische chanson de Bilitis van Pierre Louis. Met modale melodieën en harmonieën roept Debussy een pastorale visie op het oude Griekenland op. We horen het Nederlands Radiokamerorkest onder leiding van Ed Spanjaard.

0: De Six Épigraphes Antiques van Claude Debussy, werk voor piano vierhandig in een orkestratie van Rudolf Escher met het Nederlands Radio Kamerorkest onder leiding van Ed Spanjaard.
1: De zomer van Clara.
0: Manuel de Falla noemde zijn nachten in Spaanse tuinen geen pianoconcerto, maar symfonische impressies voor piano en orkest. En inderdaad, de piano schittert niet als solist, maar maakt deel uit van het orkest. In het eerste deel, En el Generalife, roept de Falla de sfeer op van de beroemde tuinen van het Alhambra in Granada. Pianist Jean-Eflam Bavouzet en het BBC Philharmonic staan onder leiding van Juanjo Mena.

heel sfeervolle eerste nacht in een Spaanse tuin van Manuel de Falla met pianist Jean-Eflam Bavouzet, BBC Philharmonic en dirigent Juanjo Mena. Body Through Which the Dream Flows, dat is de titel die John Adams gaf aan het middendeel van zijn vioolconcerto. Hij haalde die uit een gedicht Cuttings van de Amerikaanse dichter Robert Hass. Adams koos als vorm voor een chaconne, de oude barokke vorm die hij op een heel eigentijdse manier interpreteert. Op een steeds terugkerende harmonische basis ontvouwt de viool een lange, bijna ononderbroken melodische lijn. Soliste is Laila Josefovic.

0: Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
1: Ze zijn officieel geopend.
2: This is a mussel van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes.

Juliste Leila Josefovic is al jaren een van de meest bezielde vertolkers van muziek van John Adams. Hier speelt ze het middendeel uit Adams' Vioolconcerto samen met het St. Louis Symphony Orchestra onder leiding van David Robertson. Johannes Brahms nu, die bouwde zijn eerste symfonie ingenieus op. De eerste twee delen maakte hij grootschalig en complex, met een dichte orkestklank en krachtige koperblazers. Maar in het intieme derde deel gunt hij de luisteraars rust. Geen uitbundig scherzo zoals toen gebruikelijk was, maar een innig intermezzo dat echt zorgeloos klinkt. Un poco allegretto e grazioso.

Zo, dat was dat prachtig Un poco allegretto e grazioso uit de eerste symfonie van Brahms. En met het scherzo uit het nonet van Louise Farrenc pak ik de zomer van Clara in voor vandaag. Over haar derde symfonie maakten collega's Clara en Sander een eerste hulp bij Klassiek nog altijd te vinden op VRT Max. Het was heel prettig vertoeven bij u. Nog een heel mooie avond verder met mijn fijne Clara collega's. En tot snel.

0: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bewoners van het uitgebrande appartementsgebouw in Antwerpen mogen enkele spullen ophalen en 1500 baby's en kinderen wachten op een pleegzorgfamilie. Een deel van het appartementsgebouw waar gisteren een zware brand woedde in Antwerpen-Linkeroever zal tot 6 maanden onbewoonbaar zijn. Dat hebben de bewoners te horen gekregen op een informatievergadering. Gisterochtend brak brand uit in het appartement. 5 vrouwen kwamen daarbij om het leven. Philippe Heijmans ging luisteren naar de bewoners.
1: Ik ben gewoon naar binnen gemogen. We kregen 10 minuten, dus ja, niet veel tijd eigenlijk.
2: 1 voor 1 mogen de bewoners naar binnen om wat spullen te pakken.
1: Ik heb vooral kleren meegenomen. Gisteren kregen we maar 5 minuten. Dan was ik de hele tijd bezig met mijn kat te vinden eigenlijk.
2: Volgens deze man is er nauwelijks schade aan zijn appartement. Maar toch zal hij wellicht een maand niet naar binnen kunnen. En dat geldt ook voor vele anderen.
3: Ik heb 2 dochters die na elkaar 14 dagen met vakantie gaan. En die mij huisbewaarder benoemd hebben.
2: Voor wie nergens terecht kan, betaalt de verzekering 5 overnachtingen op hotel.
4: De mensen waren in feite tamelijk misnoegd over dat er voorin gaat gezorgd worden voor gedurende 5 dagen. En na 5 dagen moet iedereen zijn plan trekken.
2: Wie na die 5 nachten geen onderdak vindt, kan volgens de stad Antwerpen terecht bij de noodopvang van het CAW. Maar dat vinden veel bewoners te weinig.
5: Ik heb niks niet meer. Jawel. Regel het.
2: De stad Antwerpen zegt dat ze mee zal zoeken naar opvang en dat niemand op straat zal moeten staan.
3: Je kunt ook de hele dag zitten wenen. Brengt niet veel op. Hè. We moeten erdoor. Het is wat dat is. En we zullen zien.
0: Zo'n 1500 kinderen en jongeren in Vlaanderen wachten op een plek in een opvanggezin. De wachtlijst blijft maar langer worden, dat blijkt uit nieuwe cijfers van Pleegzorg Vlaanderen. Jeroen van den Bussen van Pleegzorg vertelt welke opvanggezinnen gezocht worden.
6: Dat is te veel. En we zoeken dus echt 1500 gezinnen die bereid zijn om voor langere tijd of voor kortere tijd een kind op te nemen in pleegzorg. Want het is niet zo dat al die kinderen per definitie voor jaren op zoek zijn naar een pleeggezin. Maar ook heel wat kinderen die op zoek zijn naar kortere periodes om een zorgeloze tijd te kunnen doormaken.
0: Op dit moment verblijven zo'n 12.000 kinderen en jongeren bij 8.000 pleegzorgfamilies. Om aandacht te vragen voor de kinderen die nog wachten op een plekje, zet de Pleegzorg Vlaanderen vandaag 1.500 kreppapieren strandbloemen op het strand van Nieuwpoort. In Avelgem in West-Vlaanderen wordt een illegale sigarettenfabriek opgeruimd. De politie vond 5 miljoen namaaksigaretten in een loods en er kwam net een nieuwe vrachtwagen aan met honderden kilo's ongebruikte tabak. De loods was ideaal gelegen voor illegale activiteiten, zegt Stefan Engelberg van de douane.
7: Net een ideale plaats om sigaretten te vragen, want afgelegen en toch redelijk dicht bij autosnelwegen. Om naar richting buitenland te vertrekken. De vracht was net gelost met tabak. Die zou geladen worden met afgewerkte producten, met de sigaretten. En die zou dan naar haar eindbestemming vertrekken. We zijn momenteel de tachograaf aan het uitlezen om te zien van waar dat tabak afkomstig is.
0: De politie heeft 21 mensen opgepakt. Het gaat om Moldaviërs, Bulgaren en Wit-Russen. Er loopt een onderzoek naar wangedrag door een agent van de politiezone Rivierenland in Mechelen en Willebroek in de provincie Antwerpen is dat. Het tuchtonderzoek komt er nadat er beelden zijn opgedoken van de agent die een geboeide man in zijn gezicht slaat, zegt politiewoordvoerder Dirk van der Sande.
8: De beelden tonen een gedrag aan dat we op geen enkele manier kunnen tolereren. In functie daarvan is er gisteren al meteen een tuchtprocedure opgestart ten aanzien van de agent, waarvan ook het politiecollege en het Openbaar Ministerie werd ingelicht.
0: De Britse Labour-regering heeft haar excuses aangeboden aan moeders die hun kind hebben moeten afstaan voor gedwongen adoptie. De vorige conservatieve Britse regering heeft nooit excuses aangeboden. Tussen 1950 en 1980 zijn zo'n 185.000 baby's weggehaald van bij hun moeder, omdat die niet getrouwd was. Ze kwamen dan terecht in instellingen. Niet zij, maar wij moeten beschaamd zijn, zei premier Starmer in het parlement.
9: The shame was never yours. The shame is ours. We are deeply and profoundly sorry.
0: In ons land hebben de Vlaamse regering en de Belgische bisschoppen in 2015 hun spijt uitgedrukt om de gedwongen adopties van de naoorlogse periode. In België gaat het om 20.000 tot 40.000 baby's. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden, onder meer in het departement Aude en in de oostelijke Pyreneeën. In totaal zijn daar 3 campings ontruimd en ook in Gart, iets meer in het oosten, woedt een brand. Honderden brandweerlui proberen die branden te blussen. De Franse premier neemt momenteel in Marseille deel aan een crisisvergadering over de hitte en de branden. Ook in Portugal wordt gevreesd voor bosbranden. Het land heeft een alarm afgekondigd. Daardoor mogen boeren bijvoorbeeld bepaalde landbouwmachines niet gebruiken om te vermijden dat er brand kan ontstaan. Het alarm geldt al zeker tot maandag. Portugal kampt met een hittegolf. Er worden daar temperaturen voorspeld die tot boven de 40 graden kunnen gaan. En in het tennis heeft Ciso Bergs zich voor het eerst in zijn carrière kunnen plaatsen voor de derde ronde op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Onze landgenoot versloeg de Portugees Faria in 4 sets. De volgende tegenstander van Bergs wordt de Brit Ferry, de nummer 114 van de wereld. Het wordt vanavond opnieuw overal droog, blijft wel licht bewolkt bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog met ochtendgrijs, daarna opnieuw zonnig en tot 25 graden. Het weekend brengt ook zonnig weer, dan halen we tot 27 graden. Dit nieuws begon bij het uitgebrande appartementsgebouw in Antwerpen. Een deel van dat gebouw zal 6 maanden onbewoonbaar zijn door de brand, waarbij 5 vrouwen om het leven kwamen. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
10: Blijf verwonderd. Taking old sounds to new places. MAFestival neemt u mee in de wereld van muziek, literatuur en kunst. Met concerten van onder andere Il Pomodoro, Vox Luminis, Peter Verhelst, Jean Rondeau, Le Consort en In Alto. Vanaf 31 juli tot 9 augustus in Brugge. Alle info via mafestival.be. Samen met Clara. Django met Nicky Aarts.
11: Goedemiddag, we beginnen met een crossover uit Les Tisserands. Een cd die Zefiro Torna samen met Amor Roma maakte met fluitist Philippe Lallois. Welkom bij Django.

Een compositie van Johan Merks door Les Tisserands. Dat zijn de traditionele muziekgroep Amor Roma, het historische muziekensemble Zefiro Torna en jazz-saxofonist en fluitist Philippe Lallois. We gaan luisteren naar tubaspeler Michel Massot samen met accordeonist Tuur Florizone en Marine Horbachevski op cello en l'acrobat.

Zacht, bezwerend en dwingend is de stem van de Ghanese muzikant Nana Osei Twumbarima. Message to My Ancestors staat op zijn debuutalbum Journey to the Unknown. Een persoonlijk relaas van zijn jonge leven dat hem naar Gent bracht, waar hij nu ook woont. U hoorde hem samen met Nicolas Mortelmans op sitar. De Parijse pianist en componist Maxence Sirin is een ware avonturier. Hij verkent veel horizonten in de muziek. Van een klassieke opleiding ging het via New Wave over Franse electro tot hedendaags klassiek en eigen composities. Maxence Sirin met Mère de Velours.

Jordi Savall met Esperion Ventioun, met contrapuntos 12a en 12b uit Die Kunst der Fuge van Johann Sebastian Bach. Muziek nu van Antonio Vivaldi met op viool Giuliano Carmignola. En concerto in Bes Groot voor viool, strijkers en basso continuo en met de strijkers van Isolisti Aquilani.

Concerto in Bes, groot voor viool, strijkers en basso continuo. Een van de 13 vioolconcerten die samen op het album Vivaldi 100 staan, uitgevoerd door violist Giuliano Carmignola en i solisti Aquilani. Vroeg Italiaanse barokmuziek nu van Girolamo Frescobaldi, die in de 16e en 17e eeuw leefde en wordt beschouwd als een van de grootste toetsenisten van zijn tijd.

Een verboden liefde die toch goed afloopt, de liefde heeft gezegevierd. Hoera. Sopraan Claire Le Filiatre samen met tenor Serge Goubiou en Le Poème Harmonique en een anoniem Frans lied La Fille au Roi Louis. Zometeen is er nieuws en dan wij weer. Maar eerst nog Souvenance, het titelnummer uit het album dat Anouar Brahem schreef in een reactie op het begin van de Arabische lente. Tot straks.

0: zes uur een heel goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bewoners van het uitgebrande appartementsgebouw in Antwerpen mogen enkele spullen ophalen en 1500 Vlaamse baby's en kinderen wachten op een pleegzorgfamilie. Een deel van het appartementsgebouw, waar gisteren een zware brand woedde in Antwerpen-Linkeroever, zal tot 6 maanden onbewoonbaar zijn. Dat hebben de bewoners te horen gekregen op een informatievergadering. Gisterenochtend brak brand uit in het gebouw. 5 vrouwen kwamen daarbij om het leven. Filip Heijmans.
1: Ik ben gewoon naar binnen gemogen. We kregen 10 minuten, dus ja, niet veel tijd eigenlijk.
2: 1 voor 1 mogen de bewoners naar binnen om wat spullen te pakken.
1: Ik heb vooral kleren meegenomen. Gisteren kregen we maar 5 minuten. Dan was ik de hele tijd bezig met mijn kat te vinden eigenlijk.
2: Volgens deze man is er nauwelijks schade aan zijn appartement. Maar toch zal hij wellicht een maand niet naar binnen kunnen. En dat geldt ook voor vele anderen.
3: Ik heb 2 dochters die na elkaar 14 dagen met vakantie gaan. En die mij huisbewaarder benoemd hebben.
2: Voor wie nergens terecht kan, betaalt de verzekering 5 overnachtingen op hotel.
4: De mensen waren in feite tamelijk misnoegd over dat er voorin gaat gezorgd worden gedurende 5 dagen. En na 5 dagen moet iedereen zijn plan trekken.
2: Wie na die 5 nachten geen onderdak vindt, kan volgens de stad Antwerpen terecht bij de noodopvang van het CAW. Maar dat vinden veel bewoners te weinig.
5: Ik heb niks niet meer. Jawel. Regel het.
2: De stad Antwerpen zegt dat ze mee zal zoeken naar opvang en dat niemand op straat zal moeten staan.
6: Je kunt ook de hele dag zitten wenen. Brengt niet veel op. Hè. We moeten erdoor. Het is wat dat is. En we zullen zien.
0: Zo'n 1500 kinderen en jongeren in Vlaanderen wachten op een plek in een opvanggezin. De wachtlijst blijft maar langer worden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Pleegzorg Vlaanderen. Op dit moment verblijven zo'n 12.000 kinderen en jongeren bij 8.000 pleegzorgfamilies. Radiopresentator Tom de Kok is zelf pleegouder en Peter van Pleegzorg.
7: Je voedt natuurlijk mee een kind op dat niet jouw kind is. Dus je hebt rekening te houden met een andere ouder of andere ouders. Je zorgt voor een kind dat hopelijk in het beste geval ooit gewoon terug in zijn eigen thuissituatie kan opgroeien. Dus er is soms afscheid. Soms is dat er ook niet en blijft een kind tot zijn volwassenheid bij jou. En is dat gewoon een extra familielid. Bij ons voelt dat alleszins heel erg zo. Maar het machtige, prachtige is dat je iets geeft en ook iets terugkrijgt.
0: Om aandacht te vragen voor de kinderen die nog wachten op een plekje, zet de Pleegzorg Vlaanderen vandaag 1500 crêpepapieren strandbloemen op het strand van Nieuwpoort. Op de Heizel in Brussel is het toelatingsexamen voor arts zonder incidenten verlopen. Dat laat de organisatie weten. Vorig jaar pleegden enkele studenten fraude tijdens dat examen. Ze gebruikten ChatGPT. Daarom was het examen vandaag op 1 locatie met pen en papier en niet meer op de computer op verschillende locaties. Morgen en overmorgen zijn er nog de examens voor tandarts en dierenarts. Er is een onderzoek gestart naar mogelijk wangedrag door een agent van de politiezone Rivierenland. Dat is de zone in Mechelen en Willebroek in de provincie Antwerpen. Het tuchtonderzoek komt er nadat er beelden zijn opgedoken van de agent die een geboeide man in zijn gezicht slaat. De feiten zouden dateren van begin deze week, vertelt politiewoordvoerder Dirk van de Sande.
8: De beelden tonen een gedrag aan dat we op geen enkele manier kunnen tolereren. In functie daarvan is er gisteren al meteen een tuchtprocedure opgestart ten aanzien van de agent, waarvan ook het politiecollege en het Openbaar Ministerie werd ingelicht.
0: In Avelgem in West-Vlaanderen wordt een illegale sigarettenfabriek opgeruimd. De politie vond 5 miljoen namaaksigaretten in een loods en er kwam net een nieuwe vrachtwagen aan met honderden kilo's ongebruikte tabak. De politie heeft 21 mensen opgepakt. Het gaat om Moldaviërs, Bulgaren en Wit-Russen. Vlaams minister van Binnenland, Hilde Krivits, erkent 3 islamistische geloofsgemeenschappen. Het gaat om 3 Marokkaanse geloofsgemeenschappen van de Soenitische strekking in Maasmechelen, Maaseik in Limburg en Zaventem in Vlaams-Brabant. Om erkend te worden moet je als geloofsgemeenschap voldoen aan een aantal criteria zoals veiligheid, onafhankelijkheid en financiële transparantie, zegt minister Krivits.
9: Door die gunstige adviesrapporten rond veiligheid en ook van mijn eigen screeningdiensten heb ik een beslissing kunnen nemen om tot erkenning over te gaan. En bovendien, als je het mij vraagt, ik heb veel liever een erkende moskee dan een garagemoskee, omdat we door die erkenning vat hebben op de manier waarop ze functioneren.
0: In totaal zijn er nu zo'n 1500 geloofsgemeenschappen erkend in Vlaanderen. De meeste zijn Rooms-Katholiek. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden, onder meer in het departement Aude en in de oostelijke Pyreneeën. In totaal zijn daar 3 campings ontruimd. Honderden brandweerlui proberen de branden te blussen. De Franse premier neemt momenteel in Marseille ook deel aan een crisisvergadering over de hitte en de branden. En ook in Portugal wordt gevreesd voor bosbranden. Het land heeft daarom een alarm afgekondigd. Portugal kampt met een hittegolf met temperaturen die tot boven de 40 graden kunnen gaan. En Zizo Bergs heeft zich in het tennis voor het eerst kunnen plaatsen voor de derde ronde op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Onze landgenoot neemt het in die volgende ronde op tegen de Brit Ferry, de nummer 114 van de wereld. Het wordt vanavond opnieuw overal droog. Het blijft wel licht bewolkt bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog met ochtendgrijs. Daarna opnieuw zonnig weer en tot 25 graden. En ook het weekend brengt zonnig weer. Dan halen we tot 27 graden. Dit nieuws begon bij het uitgebrande appartementsgebouw in Antwerpen. Deel van dat gebouw zal 6 maanden onbewoonbaar zijn door de brand, waarbij 5 vrouwen om het leven kwamen. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
10: Clara, blijf verwonderd. Django met Nikki Aarts.
11: Goedenavond. We gaan verder in stijl met deze Django. U had natuurlijk niks anders verwacht. We doen dat met 2 rasmuzikanten. Roeland Hendricks en Liebrecht van Bekkevoort met een rondo uit Le Grand Duo Concertant. Opus 48 van Karl Maria von Weber.

Roland Hendricks op klarinet en Liebrecht van Beckenvoort aan de piano voor het derde deel, het rondo uit Grand Duo Concertant opus 48 van Karel Maria von Weber. En ook dit is een derde deel, maar dan wel van de vierde symfonie in A groot, de Italiaanse symfonie van Felix Mendelssohn door het Gewandhaus Orchester Leipzig.

Uit 2024, het Gewandhausorkest Leipzig met het Con Moto Moderato uit de Italiaanse symfonie van Felix Mendelssohn. En dit is tenor Cyril Dubois met het Brussels Philharmonic onder leiding van Pierre Dumousseau met Sonnet d'Étienne de la Boétie van Fernand de la Tombelle over het zoete vergif van de liefde.

Vorig jaar opgenomen in Flagey, het album So Poetiek, waar dit lied op staat van Fernand de la Tombelle met tenor Cyril Dubois en het Brussels Philharmonic. Ludovico Einaudi komt naar Gent Jazz en wel op 15 juli en hij brengt zijn zoon mee, Leo. Dit is Lavinia Meijer op harp met Passaggio van Einaudi.

Pianist Giovanni Mirabassi met een eigen compositie, De Jour Meilleur. En dit zijn Michel Bisselia op piano, Werner Lauscher op contrabas en Marc Léhan op drums met Again and Again van Chick Corea.

The Virgo, de maagd als sterreteken dan. Zo heet het album dat Michel Biselia vorig jaar maakte. Daarop stond onder andere Dit Again and Again met Werner Lauscher op contrabas en Marc Léon op drums. Biselia werd in België geboren, maar heeft Italiaanse roots. Vandaar deze Italiaanse traditional Bella Ci Dormi. Elina Duni zingt, Rob Loeft begeleidt haar op gitaar en Fred Thomas op piano.

Elina Duni met een Italiaanse traditional Bella ci dormi. Camerata de Lausanne onder leiding van Pierre Amoyal met het derde deel uit Souvenir de Florence van Peter Tchaïkovski nu. Die was ooit in Firenze om zijn opera Schoppenvrouw af te werken. Hij hield er fijne herinneringen aan over die onder meer resulteerden in dit Souvenir de Florence.

Camerata de Lausanne en het Allegretto Moderato uit Souvenir de Florence, opus 70 van Peter Tchaikovsky. Tot aan het nieuws nog het Linus Ensemble met het derde deel uit Sextet in C klein voor piano, fluit, hobo, klarinet, horen en fagot van Louise Farranque.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De politie heeft een man van 19 opgepakt in een Airbnb in Antwerpen omdat hij een belangrijke rol zou spelen in een phishingbende. De Antwerpenaar zou zelfs een leider zijn van een bende die mensen in heel Europa oplichtte. De criminele organisatie verstuurde valse e-mails die van de overheid leken te komen en ze werkte ook met valse bankmedewerkers om zo toegang te krijgen tot de bankrekeningen van slachtoffers. De bende zou meer dan een half miljoen euro buitgemaakt hebben. De man is intussen aangehouden. Een deel van het appartementsgebouw waar gisteren een zware brand woedde in Antwerpen-Linkeroever zal tot 6 maanden onbewoonbaar zijn. Dat hebben bewoners te horen gekregen op een informatievergadering. Veel mensen kunnen intussen terecht bij familie of vrienden. Voor wie dat niet lukt, voorzien de verzekeringen 5 hotelovernachtingen. Daarna moeten de bewoners een andere oplossing zoeken, bijvoorbeeld via de stad Antwerpen. De bewoners mochten vanmiddag ook even hun appartement in om wat spulletjes op te halen.
1: Ik ben gewoon naar binnen gemogen. We kregen 10 minuten, dus ja, niet veel tijd eigenlijk. Maar ik heb vooral kleren meegenomen. Gisteren kregen we maar 5 minuten. Dan was ik de hele tijd bezig met mijn kat te vinden eigenlijk. Dus nu heb ik eindelijk kleren kunnen meepakken. Mijn sleutels vooral, mijn autosleutels. Ik heb mijn portemonnee, mijn rijbewijs. Gewoon al de nodige dingen voor de komende dagen zeker in orde te zijn.
0: Bij de brand in het appartementsgebouw kwamen 5 vrouwen om het leven. Op de Heizel in Brussel is het toelatingsexamen voor arts zonder incidenten verlopen. Dat laat de organisatie weten. Vorig jaar pleegden enkele studenten fraude tijdens dat examen. Ze gebruikten ChatGPT. Daarom was het examen vandaag op 1 locatie met pen en papier en niet meer op de computer op verschillende locaties. Morgen en overmorgen zijn er nog de examens voor tandarts en dierenarts. En in Barcelona in Spanje worden vanavond de wielrenners voorgesteld voor de 113e editie van de Ronde van Frankrijk. Die start zaterdag in Barcelona met een ploegentijdrit. Remco Evenepoel werd 2 jaar geleden al eens 3e in de Tour en is ook nu ambitieus.
2: Ik denk elke Tour is sowieso anders, maar ik voel me behoorlijk goed. Ik denk dat ik wel terug kan mikken op ritwinst, tijdritwinst en hopelijk ook terug richting het podium. Dat is een beetje mijn persoonlijke ambitie voor deze Tour.
0: Het blijft droog en licht bewolkt vanavond bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog met ochtendgrijs, daarna opnieuw zonnig weer en tot 25 graden. En ook het weekend brengt veel zon, dan halen we tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be. Clara, blijf verwonderd.
3: Een trompetist met een sound uit de 1000 verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
4: The legendary
3: Miles Davis. Hoe slaagde hij erin zichzelf telkens weer opnieuw uit te vinden?
5: You don't have to label it.
3: En wat maakte hem zo bijzonder?
5: I never suffer.
3: Ontdek het samen met Lee Steppen, Guy Peters en deze week Naboo Clarehout in Miles, Badass en Jazzy Con. Zaterdag om 5 uur op Clara en VRT Max.
6: Django met Nicky Aerts.
7: Een heel goede avond en opnieuw welkom bij Django.

Haroon Iqbal met zijn band Ik Novara en Lahori Gate uit hun nieuwe album Oh Innocent Heart. Het werk van kunstschilder Thilo Heinzmann bracht nadat de leden van het Echo-ensemble er eens goed naar gekeken hadden en erover gesproken hadden, deze muziek voort. Het gaat hem daarbij niet zozeer over het letterlijk vertalen van de kunstwerken, maar om emoties, om kleuren en om de gespreksonderwerpen die door het kijken naar zijn werk aan bod kwamen. Uit 12 Conversations with Thilo Heinzmann is dit achtereenvolgens Stuk, Shell en Zurich.

intense melancholie. Dat bracht het werk van de Duitse kunstenaar Thilo Heinzmann teweeg bij Johan Johansson en het Echo Collective uit Brussel. U hoorde drie fragmenten uit 12 Conversations with Thilo Heinzmann. Even het water op nu met het derde deel uit Miroir van Maurice Ravel. Une barque sur l'océan.

Symphonia of London onder leiding van John Wilson wist het golvende water perfect weer te geven in dit Une barque sur l'océan van Maurice Ravel. Albrecht Mayer op hobo nu met het Bamberger Symphoniker en een bewerking van Soliloquy van Edward Elgar.

Uit het album Longing for Paradise uit 2016. Een mooie monoloog voor hoboïst Albrecht Mayer, dit soliloquy van Edward Elgar. Bariton Wolfgang Holzmayer zingt twee liederen uit Jukunde, opus 23 van Clara Schumann, met aan de piano Imogen Cooper. Beginnen doet hij met An einem lichten Morgen.

Geheimes flüstern, hier und dort. En daarvoor An einem lichten Morgen, Wolfgang Holzmeier met twee liederen uit Jukunde, opus 23 van Clara Schumann, naar gedichten van de Oostenrijker Herman Rollet. Uit een album van pianiste Alice Sarah Ott, vol met nocturnes van John Field, is dit de 10e.

Alice Sarah Ott aan de piano met de 10e nocturne in E groot van John Field. Met sopraansaxofonist John Sermon en contrabassist Chris Lawrence en Wayfarers All gaan we naar het einde van deze Django. Nog een fijne avond met Clara en graag tot morgen om 5 uur voor een nieuwe Django.

0: 8 uur een heel goede avond, VRT Nieuws met Annette Korte. Door de hittegolf in ons land de voorbije 2 weken was er een opmerkelijk grote oversterfte, dat zegt de Risk Management Groep. Die werkt onder de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Volgens voorlopige gegevens was er een oversterfte van liefst 39%, goed voor meer dan 1200 overlijdens meer dan normaal het geval zou zijn. Volgens die Risk Management Group is dat zelfs ongezien. Het gaat om de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf in 2020. De gegevens zijn wel nog onvolledig en worden later nog bijgewerkt door het Gezondheidsinstituut Cienzano. Lotfi Mostefa, de schepen van huisvesting in Anderlecht voor PS, ontkent dat hij zelf sociale woningen toekent in de gemeente. Dat zei hij in een onderzoekscommissie in het Brussels parlement. Mostefa reageerde er voor het eerst publiekelijk na een reportage van Pano, waaruit bleek dat hij de toekenning van sociale woningen beïnvloedt. WhatsApp-verkeer van de schepen toont dat aan. Volgens de schepen zijn die zaken uit hun context getrokken. Hij maakt zich sterk dat de procedures altijd gevolgd werden. Er lopen verschillende gerechtelijke onderzoeken naar de zaak. De opstandige katholieke priesterbroederschap Sint Pius X wordt door het Vaticaan als geheel geëxcommuniceerd, uit de kerk gezet dus. Het gaat over 600.000 gelovigen in totaal. De ultratraditionele broederschap wijdde gisteren 4 nieuwe bisschoppen tegen het uitdrukkelijk verbod van paus Leo in. Die 4 werden daarop al geëxcommuniceerd en ook de 2 bisschoppen die hen hebben gewijd. Maar die straf geldt nu dus voor de hele broederschap, zo blijkt. Sint Pius X weigert de modernisering van de katholieke kerk te volgen, die in de jaren 60 is doorgevoerd. En in Barcelona vindt vanavond de ploegenvoorstelling plaats voor de 113e ronde van Frankrijk. Die gaat zaterdag van start met een ploegentijdrit in de Spaanse stad. Jasper Philipsen won in zijn carrière al 10 ritten in de Tour en hoopt er dit jaar nog aan toe te voegen.
1: De Tour is altijd een heel avontuur, 3 weken lang. Het is opnieuw... gaat er van dit jaar opnieuw heel wat geschreven worden. En hopelijk voor mezelf en voor de ploeg een mooi verhaal.
0: Het blijft droog en licht bewolkt vanavond bij temperaturen van nacht tot 15 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog met ochtendgrijs. Daarna opnieuw zonnig weer en tot 25 graden. En ook het weekend brengt heel veel zon. Dan halen we tot 27 graden in de Kempen. Meer op veertienieuws.be.
2: Blijf verwonderd.

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Clara in concert met Sylvia Broekaert.
2: Een goede avond. Misschien heeft u vorige week wat hittestress opgelopen en is die nog niet helemaal weggeëpt. Wel, ik beloof u dat u na de beluistering van ons concert van de avond helemaal zen zal zijn. Ik heb hier het openingsconcert klaarstaan van het festival Musique 3 in Studio 1 van Flaget. En dat is een optreden van het Hador Concert, dat er niet alleen bekend voor staat om de vroege muziek te doen herleven. Ze zoeken ook connecties met andere muzikale werelden. Tijdens het openingsconcert zouden ze aanvankelijk samenwerken met Italiaanse vocaliste en vedelspeelster Viva Biancaluna Biffi, maar die laatste moest forfait geven en het programma werd wat aangepast. Eerst laat ik u toch nog even deze Viva Biancaluna Biffi horen, samen met flautist Pierre Amon, in een van de Cantigas de Amigo van de 13e-eeuwse troubadour Martin Codax.

muziek uit de Galicisch-Portugese traditie. De 13e-eeuwse lied van Martin Kodax met vocaliste en vedelspeelster Viva Bianca Luna Bifi en fluitist Pierre Amon. We beluisteren nu het openingsconcert van het festival Musique 3 dat plaatsvond op 25 juni in Studio 1 van Flaget. En dat was de op één na heetste avond van de voorbije hittegolf. Ik kan me inbeelden dat het aanwezige publiek helemaal in transe kwam. Want de muziek die het Hathor-consort tot leven bracht, samen met muzikanten uit de wereld van de traditionele muziek, die muziek is gebaseerd op het quasi-stilzetten van de tijd. Met heel veel herhalingen, opdat men zich zou kunnen overleveren aan het goddelijke. Hathor, de naam van het ensemble van gambiste en vocaliste Romina Liska, is dan ook een godin. Ze is de Egyptische godin uit de oudheid die staat voor liefde, vreugde en die de patrones werd van de muziek en de dans. Onder de noemer From the Moon to the Fish verkent het Hathor-consort de rijke Soefi-muziek uit Turkije en Syrië die in de middeleeuwen ook haar weg naar Europa vond. Centraal in het programma staat de overgave aan de liefde voor God, verbonden met de eeuwenoude ceremonie van de Turkse Soefi-dansers. En die Soefi-muziek krijgt vanavond een connectie met de Drupad, de klassieke zang uit Noord-India, en met westerse muziek uit de middeleeuwen. Ik zou zeggen, schakel uw tijdsbeleving even uit en laat u meedrijven op de rustgevende klanken die deze muzici tevoorschijn toveren. Het Hathor-consort, onder leiding van Romina Liska, met Romina Liska die de Drupad-zang voor haar rekening neemt en ook de viola da gamba bespeelt, Khaled Alafes, de Syrische zang, Tamam Mohamed al-Ramadan, de Syrische nij, en dat is een soort fluit, Tristan Drissens bespeelt de Turkse oet, en dat is een luit. We beluisteren een opname van onze lieve buren van de RTBF. Geniet van het concert From the Moon to the Fish.

0: last minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Clara Live.

0: Applaus in Studio 1 van Flagey op die snikhete avond van 25 juni. Het was het openingsconcert van het festival Musique 3 met het Hador-consort onder leiding van Romina Liska. Romina Liska, die ook de Indische Drupad-zang voor haar rekening nam en de viola da gamba bespeelde. Voorts was er ook Khaled Alafes, de Syrische vocalist, Tamam Mohamed Al-Ramadan bespeelde de Syrische nij, een fluit, en Tristan Dri sinds de Turkse oet een luid.
1: Clara in Concert met Sylvia Broekaert.
0: In onze Clara in Concertavond wordt nu wat klassieker verder gezet met kamermuziek van Luigi Boccherini uit zijn Folias de España.

We hoorden celliste Raphaël Fay en het Karski Quartet met twee delen uit het strijkquintet Folias de España van Luigi Boccherini. Het Kammerorkeste Basel is bezig met een indrukwekkende reeks integrale opnames van de symfonieën van Joseph Haydn. Dit is er eentje uit de collectie, de symfonie nummer 67 in F groot.

Giovanni Antonini leidde het Kammerorkest Basel in de symfonie nummer 67 van Jozef Haydn. De inspiratie in dit programma wordt nu Mozartiaans in een sonatina van de toen nog heel jeugdige Franz Schubert, oorspronkelijk voor viool en piano, hier in een versie met cello en piano.

ook haar inspiratie zocht bij Mozart, dat was de Franse markiezin Hélène de Montgeroux. Een biograaf van deze dame met een leven, een roman waardig, omschreef haar muzikale betekenis als volgt. Zij was de ontbrekende schakel tussen Mozart en Chopin. En dit komt uit haar eerste pianoconcerto met deze uitvoerders: Elisabeth Pion aan de pianoforte, Arion Orchestre Baroque onder leiding van Mathieu Lussier. Ik wens u nog een zachte avond verder bij Clara.

0: heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De voorbije week was er in ons land een ongeziene oversterfte door de hittegolf. Dat laat de zogenoemde Risk Management Group van Volksgezondheid weten. Volgens voorlopige gegevens was er een oversterfte van maar liefst 39%. Het gaat om meer dan 1200 mensen. Dat is de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020. Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
1: Oversterfte betekent dat er dus in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan wat er normaal gezien statistisch verwacht wordt op basis van de cijfers van de voorbije jaren. Volgens de voorlopige cijfers is er een oversterfte geweest van 39% tijdens de hittegolf en het gaat om meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Genzano krijgt die rapportering binnen van de regio's, ze zijn nog onvolledig, dus waarschijnlijk zullen die cijfers wel nog iets hoger uitvallen.
0: Vrouwen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek voor de opsporing van baarmoederhalskanker krijgen voortaan zelf het resultaat van hun uitstrijkje. Voordien was dat enkel de arts. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Gené bekendgemaakt. Ook is het mogelijk om het resultaat te raadplegen op het gezondheidsportaal mijngezondheid.be. Tegelijk ontvangt ook de huisarts dezelfde informatie met een duidelijk advies over eventuele vervolgstappen. Volgens de minister zullen zo jaarlijks ongeveer 400.000 vrouwen sneller en beter geïnformeerd zijn over hun screeningsresultaat. In Frankrijk zijn de eerste zware bosbranden van deze zomer uitgebroken. En dat is vroeger dan normaal, wellicht mede door de hittegolf van de laatste weken met temperaturen boven de 40 graden in Frankrijk. Meer uitleg door Frank Renaud.
2: Verspreid langs de hele Middellandse zeekust waren er metershoge vlammen en dikke zwarte rookwolken te zien, van Marseille tot aan Perpignan.
3: Les pompiers, j'ai discuté avec eux, ils ne peuvent plus contrôler ce feu à l'heure actuelle.
2: Een boer vertelde dat het vuur nauwelijks te beheersen was door de extreme droogte en door de harde wind die de vlammen aanblaast.
4: Ça me fait beaucoup peur. J'ai jamais vécu ça et c'est vraiment crise d'angoisse.
2: Duizenden mensen kregen de schrik van hun leven toen de bosbranden dichtbij kwamen en ze geëvacueerd moesten worden. Niet alleen uit huizen, maar ook van campings, die soms volledig in de as werden gelegd.
5: Les hélicoptères arrêtent pas de passer, les avions, bon.
2: Zo'n 2000 brandweermensen zijn op de been, op de grond en met blushelikopters en blusvliegtuigen. En de vooruitzichten zijn niet best. Vanaf zondag wordt het in Frankrijk opnieuw boven de 30 graden.
0: Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde. Onze landgenote versloeg in Londen vanavond de Oezbeekse kwalificatiespeelster Timofieva in 3 sets. Bij de mannen kon Zizou Bergs zich eerder vandaag ook al plaatsen voor die derde ronde. En op het wereldkampioenschap voetbal speelt Europees kampioen Spanje op dit moment tegen Oostenrijk. Nicola de Brabander, hoe staat het daar?
6: Ja, wel, Spanje staat verdiend 1-0 voor bij de rust. La Roja domineerde de eerste helft en vooral na een half uur duwde het echt het gaspedaal in. Eerst werd een doelpunt op hoekschop van Cucurella nog discutabel afgekeurd voor een lichte overtreding op de Oostenrijkse doelman. Maar diezelfde Cucurella schoterde even later met een mooie assist toch nog de 1-0 voor aan Mikel Oyarzabal. Zijn derde goal al op dit WK. Een sterk Spanje kreeg vervolgens nog kansen op 2-0, maar Baena die raakte de lat op vrije trap en ook Yamal kon in de rebound evenmin scoren. Spanje had dus meer doelpunten kunnen maken, maar het belangrijkste is dat de Europese kampioen vandaag wel eindelijk weer lijkt aan te knopen met het goede voetbal dat we van hen gewoon zijn.
0: En zo meteen begint de tweede helft. Bedankt, Nicola. Droog en licht bewolkt vannacht en rond 13 graden. Vrijdag start op veel plaatsen nog grijs, maar al snel krijgen we de zon te zien tot 25 graden. Ook tijdens het weekend blijft het zomeren met veel zon en dan tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Verwonderd.

0: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
3: Clara Live.

0: 11 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bomen kunnen bij hitte wel degelijk voor extra verkoeling zorgen. Dat bevestigt een nieuwe studie. Die werd uitgevoerd door het Nationaal Park Brabantse Wouden in samenwerking met de Universiteit van Gent en een 60-tal burgers. Er werden metingen gedaan langs fietsroutes in het Soniewoud en in tuinen van burgers in Brussel. Het aantal bomen is niet van zo'n groot belang, wel het zogenoemde boomkroonvolume. Dat zegt Julie Blanjean van het Nationaal Park Brabantse Wouden.
1: Tuinen met een boomkroonbedekking, dus van de bladeren boven ons, dat die boven de 50% is, was het 6 graden koeler qua gevoelstemperatuur dan in tuinen met een lagere kroonbedekking. Het was soms zelfs zo sterk dat de koelste tuinen een gevoelstemperatuur evenaren aan die van het Soniewoud. Wij roepen op om nieuwe bomen aan te planten in steden en gemeenten, maar ook in particuliere tuinen. En deze vooral ook matuur te laten worden. De volwassen bomen bieden veel meer verkoeling dan een jonge boom. Daarbij komt ook dat het dus belangrijk is om volwassen bomen goed te verzorgen.
0: Paus Leo XIV heeft de Italiaanse non Alessandra Smerelli benoemd tot hoofd van het ministerie voor de bevordering van integrale menselijke ontwikkeling. Met de benoeming van Smerelli zet de paus het beleid voort om vrouwen aan te stellen op de hoogste posten binnen het Vaticaan. Een tijdje geleden zette Leo ook al een vrouw, een leek zelfs, aan het hoofd van het ministerie van Communicatie. Alessandra Smerelli zal zich bezighouden met thema's als rechtvaardigheid, vrede, migratie en de verdediging van de menselijke waardigheid. Op het WK voetbal heeft Spanje zich zo net geplaatst voor de achtste finales. Het versloeg Oostenrijk met 3-0. Nicola de Brabander, was het een verdiende zege voor de Europese kampioen?
2: Ja, zeker. Een ruime verdiende zege voor Spanje. Op geen enkel moment kwamen ze in de problemen vandaag tegen een zwak Oostenrijk. Spanje benaderde vooral in het slotkwartier van de eerste helft zijn allerbeste niveau en maakte toen ook de openingsgoal. Cucurella legde af van op links voor Oyarzabal. Die trapte de 1-0 binnen. Ook na rust had de Europese kampioen alles onder controle. Porro kopte de 2-0 in doel. En in het slot mocht Oyarzabal moederziel alleen voor doel zijn vierde goal al van het toernooi maken. 3-0 dus. Voor het eerst sinds het gewonnen WK van 2010 wint Spanje nog eens een knock-out wedstrijd. En Spanje heeft na 4 wedstrijden ook nog altijd geen tegendoelpunt gecasseerd.
0: Dankjewel, Nicola. Droog en licht bewolkt vannacht en rond 13 graden. Vrijdag start op veel plaatsen nog grijs, maar al snel krijgen we de zon te zien. En tot 25 graden. Ook tijdens het weekend blijft het zomeren met veel zon en dan tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is middernacht, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alé de Korte. De voorbije weken was er in ons land een ongeziene oversterfte door de hittegolf. Dat laat de zogenoemde Risk Management Groep van Volksgezondheid weten. Volgens voorlopige gegevens was er een oversterfte van liefst 39%. Dat is de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020. Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
1: Oversterfte betekent dat er dus in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan wat er normaal gezien staat. Statistisch verwacht.

0: verwacht wordt op basis van de cijfers van de voorbije jaren. Volgens de voorlopige cijfers is er een oversterfte geweest van 39% tijdens de hittegolf en het gaat om meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Genzano krijgt die rapportering binnen van de regio's. Ze zijn nog onvolledig, dus waarschijnlijk zullen die cijfers wel nog iets hoger uitvallen.
1: Bomen kunnen bij hitte wel degelijk voor extra verkoeling zorgen, dat bevestigt een nieuwe studie. Die werd uitgevoerd door het Nationaal Park Brabantse Wouden in samenwerking met de Universiteit van Gent en een 60-tal burgers. Er werden metingen gedaan langs fietsroutes in het Zoniewoud en in tuinen van burgers in Brussel. Het aantal bomen is niet van zo'n groot belang, maar wel het zogenoemde boomkroonvolume. Dat zegt Julie Blanchan van het Nationaal Park Brabantse Wouden.
2: Tuinen met een boomkroon. Dus van de bladeren boven ons, dat die boven de 50% is, was het 6 graden koeler qua gevoelstemperatuur dan in tuinen met een lagere kroonbedekking. Het was soms zelfs zo sterk dat de koelste tuinen een gevoelstemperatuur evenaren aan die van het Zoniewoud. Wij roepen op om nieuwe bomen aan te planten in steden en gemeenten, maar ook in particuliere tuinen. En deze vooral ook matuur te laten worden. De volwassen bomen bieden veel meer verkoeling dan een jonge boom. Daarbij komt ook dat het dus belangrijk is om volwassen bomen goed te verzorgen.
1: In Frankrijk zijn de eerste zware bosbranden van deze zomer uitgebroken en dat is vroeger dan normaal. Wellicht mede door de hittegolf van de laatste weken met temperaturen in Frankrijk boven de 40 graden. Meer uitleg door Frank Renaud.
3: Verspreid langs de hele Middellandse zeekust waren er metershoge vlammen en dikke zwarte rookwolken te zien. Van Marseille tot aan Perpignan.
4: Les pompiers, j'ai discuté avec eux, ils ne peuvent plus contrôler ce feu à l'heure actuelle.
3: Een boer vertelde dat het vuur nauwelijks te beheersen was door de extreme droogte en door de harde wind die de vlammen aanblaast.
5: Ça me fait beaucoup peur. J'ai jamais vécu ça et c'est vraiment crise d'angoisse.
3: Duizenden mensen kregen de schrik van hun leven toen de bosbranden dichtbij kwamen en ze geëvacueerd moesten worden. Niet alleen uit huizen, maar ook van campings, die soms volledig in de as werden gelegd.
6: Les hélicoptères arrêtent pas de passer, les avions, bon.
3: Zo'n 2000 brandweermensen zijn op de been, op de grond en met blushelikopters en blusvliegtuigen. En de vooruitzichten zijn niet best. Vanaf zondag wordt het in Frankrijk opnieuw boven de 30 graden.
1: En op het WK voetbal heeft Spanje zich geplaatst voor de achtste finales. Het versloeg Oostenrijk met 3-0. Verslag van Nicola de Brabander.
7: Een ruime en verdiende zege voor Spanje dat op geen enkel moment in de problemen kwam vandaag tegen een zwak Oostenrijk. De Spanjaarden benaderden vooral in het slotkwartier van de eerste helft hun allerbeste voetbal en maakten toen ook de openingsgoal. Cucurella legde knap af van op links en Oyarzabal trapte de 1-0 binnen. Ook na rust had de Europese kampioen alles onder controle. Porro kopte de 2-0 in doel en in het slot mocht Oyarzabal, moederziel alleen voor doel, zijn vierde goal al maken van dit toernooi. 3-0 dus, voor het eerst sinds het gewonnen WK van 2010 wint Spanje nog eens een knock-outwedstrijd. En het sterke Spanje heeft na 4 wedstrijden ook nog altijd geen tegendoelpunt geïncasseerd.
1: Een tegenstander van Spanje wordt Portugal of Kroatië en die twee beginnen om 1 uur aan hun wedstrijd. Droog en licht bewolkt vannacht, rond 13 graden. Vrijdag start op veel plaatsen nog grijs, maar al snel krijgen we de zon te zien tot 25 graden. En ook tijdens het weekend blijft het zomer met veel zon en dan tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.